0: Zoo. Ergonomisch slapen.
1: Goedemorgen, het is 1 voor 6, het nieuws met Frauke Kaljon. Je kan opnieuw de promoprijzen van de Aldi zien.
2: Ja, want supermarktketen Aldi stopt met het verbergen van de promotieprijzen in zijn folder. Dat schrijft VRT Nieuws. Enkele maanden geleden besliste Aldi om de prijzen van promoproducten te blurren tot de dag voor de promotieweek. Zo kregen concurrenten minder inkijk in de geplande acties. Maar Aldi komt nu terug op die beslissing, naar eigen zeggen op vraag van de klant, want die wil transparantie. In Nederlands-Limburg is ontmijningsdienst opgeroepen voor mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Bij de zware natuurbrand daar zijn verschillende ontploffingen gehoord. Volgens de Nederlandse veiligheidsdiensten is er tijdens de oorlog veel gevochten in de regio en mogelijk gaat het dus om achtergebleven munitie. De brandweer blust intussen voort, maar doet dat enkel nog van op de bestaande paden uit veiligheid. Ook in het Franse departement Gironde werd bij de grote natuurbrand munitie uit Wereldoorlog 2 teruggevonden. En in de Champions League voetbal heeft Union gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodø Glimt in de derde voorronde. Het werd 3-3. In een toch wel spektakelrijke match gaf Union de voorsprong nog uit handen. Net voor het einde stond het nog 3-2, maar in de laatste minuut kregen ze nog een heel zure tegengoal. Volgende week is er de terugmatch. Union zal dus in Noorwegen moeten winnen.
0: Nostalgie weer.
2: Deze ochtend nog bewolkt met wat lichte regen. In de namiddag krijgen we brede opklaringen en maxima tot 27 graden. Morgen vrij zonnig en 25 graden. Vrijdag vooral brede opklaringen bij 24 graden. Het weekend wordt zonnig met enkele hoge wolkenvelden. Opnieuw warmer dan met maxima tot 30 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van Op Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie-reisbureau.
3: Met Kim.
1: Ik heb de muggen en de warmte weggejaagd, dus we kunnen samen in een heerlijke, frisse woensdagochtend duiken. Wat houdt ons tegen? Nothing's gonna stop us now. Goedemorgen.

0: Hij gaat terug optreden. Wordt toch gefluisterd in een Nederlands boekje. Marco Borsato, die zou volgend jaar een reeks concerten weer doen in Rotterdam. 5 jaar nadat hij uit het publieke leven verdween. Hij bevestigt het zelf officieel nog niet. Maar waar rook is vuur. Toch, ik geloof erin. Volgend jaar misschien Marco terug op een podium.
1: De Vroege Vogel.
0: Zou goed zijn, hè? Goedemorgen, dag Vroege Vogeltjes. De werkweek is in 2. Het is woensdagochtend. En we maken er samen weer een plezante ochtend van. Met vanmorgen de treintipper Christophe Elen, die weer langskomt met een nieuwe uittip in eigen land. Want je hoeft niet ver te gaan om je te amuseren in de vakantie. En op stap met de trein, uiteraard. Die prachtige reis naar Malta voor 2, die ligt hier ook nog altijd voor jou. Vandaag weer een nieuwe kans om te winnen. En vanmorgen is de hittegolf iets minder aan het hittegolven. Het is geen 30 graden meer vandaag. Dat gaat echt maar zoveel deugd doen na weer dat puffen en dat zweten. 27, ook goed. En vanmorgen misschien zelfs wat buitjes. De regen zal ook deugd doen. Donna Summer, die heeft het liever toch nog wat heter. Die houdt van de hittegolven. Hot stuff. Goedemorgen.

0: Dit is toch het perfecte tempo voor een vroege ochtend. UB40. Goedemorgen Kim, ik heb hier al een kort nachtje gehad met die warmte. Waar is de afkoeling? Dat is de vraag van de week. Hè. Waar is de afkoeling? Dat maar goed regent vanmorgen. Het voordeel aan vroeg opstaan in de zomervakantie is wel dat je geen file hebt. Vrees al onderweg van Brussel richting Luik, stuurt hij in de Nostalgie-app. Geen verkeer en nostalgie op wat wil de mens nog meer. Heidi is ook al aan de dag begonnen. We zijn weer van de partij met een goede start. De dag beginnen met goede muziek, zegt ze. Goede muziek, check. Phil Collins die komt eraan na Walk the Moon. Shut up and dance.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet je geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja. Het kan anders.
3: Sst. Hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
4: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
6: Play Kinepolis presenteert een typisch Belgische zomer. Met films voor als het te warm is.
7: Amai, zo warm.
6: Of te koud.
7: Amai, zo koud.
6: Of te nat.
7: Amai, zo nat.
6: Of als het stormt, of hagelt, of als het sneeuwt. Ja, je weet dat nooit, hè, met die Belgische zomers.
7: Amai, maar hoeveel films zijn dat dan?
6: Ah, meer dan 700. En ook films die juist uit de cinema komen. Ja. Zoals de nieuwste van Spielberg, Disclosure Day. Maar ook Mortal Kombat 2, ja. Scary Movie 6, en de nieuwe Minions film.
7: Amai, dat voorspelt veel goed.
6: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
8: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
9: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
10: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
9: Echt?
10: Echt waar?
11: Macri in Ronsen.
12: Nu verleng de solde.
11: In Ronsen of op macri.be.
13: Kiezen voor een Veloci e-bike. Dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.

0: Dan is stuurt onderwatercamera voor reis naar Egypte. Dat lijkt een heel random bericht. Maar die zit gewoon al klaar, hè, voor die bon van Bol die je straks weer kan winnen. Nog 10 minuutjes ongeveer, dan is het jouw kans weer.
1: Het grote Nostalgie Reisbureau.
0: Want wij zweren hier met cadeaus deze zomer. Dat is ongelooflijk. Ik trakteer jou zo graag. Straks met Bol, ook met vakanties. En als jij op vakantie zou vertrekken deze week nog, met de auto vooral, let dan even op. Want het is een topweek voor de mensen die graag op de foto gaan. Alleen is het niet zo'n plezante foto, een negatieve foto. Want deze week organiseren ze over heel Europa flitsmarathons. Ze gaan extra controleren op de snelheid. Dat verschilt heel hard per land. Dus je zoekt best even de lokale snelheidsregels op voor je vertrekt. Dus oppassen met die Europese flitsmarathon. En maar één boodschap ook voor jou. Het is vakantie, doe rustig en...
2: En voorzichtig op de baan, hè.
0: Voilà. Vandaag is ook de verjaardag. Het is 5 augustus van een man die ons de meest legendarische quote uit de ruimtegeschiedenis heeft opgeleverd. Neil Armstrong. Mocht hij nog geleefd hebben, dan was hij vandaag 96 al geworden. De man die op de maan is geraakt. Ik ben daar jaloers op. Ik zou het nooit durven, maar het spreekt me wel enorm aan om richting de maan te gaan. Dus drink er daar voor ons eens eentje boven Neil Armstrong. En voor jou thuis, als jij nog uit je bed moet komen vanmorgen. Je kan het, want ook vandaag is uit jouw bed komen.
3: It's one small step for man, one giant leap for mankind.

0: bijna 6:55. Goedemorgen. Je weet hoe laat het is. Het is bal een klok, liefste vrienden. Er is altijd wel iets dat je dringend nodig hebt. Ik denk vanmorgen bijvoorbeeld aan eclipsebrilletjes om de zonsverduistering op 12 augustus te zien. Ik weet dat ik in herhaling val. En nee, ik heb geen aandelen op eclipsebrillen. Ik ben gewoon grote fan van natuurfenomenen. En door die verjaardag van Neil Armstrong moest ik er opnieuw aan denken. Maan, zonsverduistering, ja, je snapt het wel. Enfin, je mag ook iets anders kopen natuurlijk. Als je die bon van 100 euro zometeen wint bij Bol. Stuur nu gewoon in de Nostalgie-app wat je nodig hebt om jouw vakantie beter te maken. Hier en nu, morgen op de oprit. Zo dringend, daar zijn we naar op zoek. Als je straks opgebeld wordt, weet je welke magische woorden je moet uitspreken. Gewoon even bollen. Daarmee moet je de telefoon opnemen. Stuur maar wat jij nodig hebt en dan bel ik straks misschien jou op naar de snelle vingers van Santana op zijn gitaar. Smooth.
1: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2+1 gratis met een mini black and white deo gratis.
2: Kruidvat. Altijd
3: voordelig. En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruy.be.
5: Het grote nostalgie reisbureau.
6: Met Kim.

0: Rides at Fred is zo meteen in een hete bui door al dat hete weer. I'm too sexy komt eraan. Eerst iemand gelukkig maken met 100 euro bij Bol. Uit alle berichtjes van wat je nodig hebt. Ga ik nu iemand opbellen, willekeurig. En die moet juist opnemen. Goedemorgen.
1: Morgen.
0: Ja, dat zijn niet de juiste woorden, hè?
1: Ik heb even Bol gezegd.
0: Ah, oké. Dat was het niet zo duidelijk. Ik hoorde gewoon zo... Maar was het zeker... zweer het op je mama dat het even Bolle was, dat je gezegd hebt.
1: Heel zeker. Want ik ben al 2-3 weken aan het meedoen.
0: In dat geval is het de chacos. Ik vertrouw jou uiteraard dat jij niet liegt. Goedemorgen, met wie?
1: Matthias. Uit Buggenhout.
0: Matthias uit Buggenhout. Proficiat. Na 3 weken is het in de pocket, jong. 100 euro bij Bol. Jepla.
1: Ja, dankjewel.
0: Wat heb je nodig?
1: Ik denk vooral een deurbel, omdat wij een heel goede koop modelletje hebben waar de batterijen heel dringend van moeten vervallen, heel snel. En we hebben al heel veel voor gehad dat er iemand de deur staat en we hebben dat totaal niet door.
0: Oh, dat is lastig. Een nieuwe deurbel.
1: Ja, dat is heel lastig.
0: Dat zegt veel over wie er woont, hè? Een deurbel. Dat is je eerste indruk, als het ware, van het huis en de bewoners. Dus heb je er al over nagedacht?
1: Inderdaad. Het stoort mij al enorm.
0: wat voor geluidje zou je willen? Zou het zoiets zijn? Zo een simpele deurbel?
1: Ja, ik denk iets standaard. Want we hebben zo ooit eens met kerst een kersttoontje toegepast. Maar dat is eigenlijk nog een beetje belachelijk als er dan iemand aanbelt.
0: Maar ik zeg, het kan veel over jouw persoonlijkheid zeggen. Dit is ook zoiets iets anders. Een schaapgeluidje.
1: Het zou kunnen, maar ik zal het persoonlijk niet gebruiken.
0: Of Matthias, het is nog geen 7 uur. Ik heb het gevoel dat jij wel een feestbeest bent aan je stem te horen. Dit is ook eentje voor jou, denk ik.
1: Ja, dat zou wel nog kunnen. Ja, dat zou nog kunnen.
0: Ja, hè? Heb ik dat goed in die juiste indruk? Ben jij een feestbeest?
1: Dat valt mee. Na een half uur dat ik wakker ben.
0: Oké, en hoe lang zijn we nu al wakker?
1: Een uurtje of zo.
0: Oké. Kijk, de deurbel is binnen. Het geluid, laat mij weten wat het geworden is. Of het toch eerder een koekoek kan ook. En dan wens ik jou een prachtige woensdag nog vandaag, Matthias.
1: Ja. Dank je wel voor jou.

Joey Lewis en de News zingen over de liefde, komt daar een liefdevol berichtje binnen. Annick stuurt goedemorgen, een spannende speciale dag voor mij, want ik word meter vandaag. Oh, maar proficiat Annick. Meter, dat is een prachtige titel om te hebben. Ik heb zelf ook 3 metekindjes. Gisteren nog een kussenfort gemaakt met eentje. En tof van is, na het spelen kan je dat kind gewoon teruggeven aan de ouders. Ideaal.

0: Straks bij Nostalgie.
1: Een bommetje energie om jou wakker te maken. Straight up na het nieuws van 7. En nadien kan je ook lekker chillen. Een van mijn favoriete songs uit Stranger Things. Pas de Dutchie komt eraan.
2: Dorso.
3: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
2: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten. En geloof me, mijn rug die voelt dat elke ochtend.
3: Dat wil ik ook.
2: Ja, zeker nu je extra voordelen krijgt bij je bezoek in de Dorso-winkel.
4: Dorso, ergonomisch slapen.
1: Nostalgie. Goedemorgen, het is 7:02. Het nieuws met Fraukje Kanjon. Worden te krachtige auto's verboden voor jonge bestuurders?
5: Wel, mobiliteitsminister Jean-Luc Trucke overweegt zo'n verbod. Het is een idee uit Frankrijk, want beginnende bestuurders mogen daar vanaf dit najaar niet meer rondrijden met sportwagens en zo. Want er gebeuren vaak zware of dodelijke ongevallen mee. Wat dan precies de grens voor het vermogen wordt, moet nog beslist worden. En mogelijk volgt ons land nu het Franse voorbeeld. Trucke wil het debat alleszins openen. Ook in Italië bestaat zo'n verbod al meer dan 15 jaar. Supermarktketen Aldi stopt al met het verbergen van de promotieprijzen in zijn folder, dat schrijft VRT Nieuws. Enkele maanden geleden besliste Aldi om de prijzen van promoproducten te blurren tot de dag voor de promotieweek. Zo kregen concurrenten minder inkijk in de geplande acties. Maar Aldi komt nu terug op die beslissing, naar eigen zeggen op vraag van de klant die wil transparantie. In Nederlands Limburg is de ontmijningsdienst opgeroepen voor mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Bij de zware natuurbrand daar zijn verschillende ontploffingen gehoord. Mogelijk gaat het dus om achtergebleven munitie. De brandweer blust intussen voort, maar doet dat enkel nog van op de bestaande paden uit veiligheid. De brand is intussen wel onder controle. En in de Champions League voetbal heeft Union gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodø Glimt in de derde voorronde. Het werd 3-3. In een toch wel spektakelrijke match gaf Union de voorsprong nog uit handen. Net voor het einde stond het 3-2, maar in de laatste minuut kregen ze nog een hele zure tegengoal binnen. Volgende week is er de terugmatch. Union zal dus in Noorwegen moeten winnen.
0: Nostalgie weer.
5: Deze ochtend nog bewolkt met wat lichte regen. In de namiddag krijgen we brede opklaringen en maximaal tot 27 graden. Morgen vrij zonnig en 25 graden. Vrijdag vooral brede opklaringen bij 24 graden. En het weekend wordt zonnig met enkele hoge wolkenvelden. Opnieuw warmer dan met maximaal tot 30 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Vrouwtje, jij zit met een frustratie vanmorgen.
5: Ja, de mug. De mug is er nog altijd. Hier vliegt een mug rond en ik krijg ze niet te pakken.
1: Het is hier ook groot om ze te vangen. Misschien helpt het om ze een naam te geven.
5: Ah ja.
1: Om ze zo te lokken dan. Marcel.
5: Marcel.
1: Altijd goed. Marcel de mug, verdwijn uit onze studio alsjeblieft.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie-reisbureau.
4: Met Kim.
1: Marcel de Mug en ik zijn blij dat jij vandaag weer in onze gezellige club zit. Ik heb hier de beste muziek voorzien om mee op te staan. Heel erg goedemorgen, dit is Paula Abdul.

0: rustig wakker ook. Boef, amai. Daar waren mijn hersenen ook nog aan het wakker worden. Rustig wakker worden dus.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: Soms gaan mijn hersenen of mijn mond sneller dan mijn hersenen. Maar kijk, goedemorgen, het is woensdag. Blij dat je erbij bent. Het is 5 augustus en vandaag start 5 dagen Pride Feest in Antwerpen. 5 dagen liefde, diversiteit, een groot feest gewoon. Vieren dat liefde liefde is, maakt niet uit op wie jij verliefd wordt. Het hoogtepunt is natuurlijk de parade op zaterdag. Ik kijk daar nu al naar uit. Ik ben er ook al een paar keer geweest en zaterdag ga ik ook weer. Je voelt daar gewoon de liefde en de verdraagzaamheid. En dat is echt wel wat we nodig hebben. En jaarlijks slaan ook de verschillende mediahuizen de handen in elkaar. En dit jaar is er zelfs een podcast gemaakt. Spot On heet die, met als thema Fearless. Niet bang zijn, blijven gaan voor waar jij in gelooft. 4 afleveringen waarin telkens 3 BV's met elkaar in gesprek gaan. Met toch wel verrassende combinaties ook. In de eerste is het oud-parlementsvoorzitter Jan Peumans samen met Real Housewife Annelies Schetters en daar dan nog topdokter Giet Schoen bij. Een uniek trio met in de aflevering ook ons eigen Alexandra Potvin die passeert met een vraag voor hen. Ze vraagt namelijk: welke song geeft jou een fearless gevoel? Het gevoel dat je de hele wereld aan kan. Annelies die kiest niet onverwacht, denk ik, voor Born This Way van Lady Gaga. En Giet Schoen, de dokter, die gaat voor Madonna.
2: En wat een vrouw. En wat een
3: boegbeeld.
2: Symbool. Ja. En barrières verlegd. Dat heeft heel veel betekend voor mij. Ja, de muziek van Madonna al de voorbije 40 jaar heeft, was wel zo een anker eigenlijk. Ja.
0: Jan Peumans die reageerde daarop op zijn Jan Peumans.
4: Ik kan mij emotioneel heel goed vinden in sommige klassieke stukken muziek.
2: Mm-hmm.
4: Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, Edvard Grieg, dat is een Noorse componist, of Bach. Ik vind dat om het woord te gebruiken, het is hemelse muziek. Maar al die dingen van Madonna en Lady Gaga en ik weet niet wie allemaal, ik ken daar dus geen knijp van. Dat is heel raar. Je zegt, dat is hier puur ketelmuziek, daar word je toch niet goed van. En als je dan zo in zo'n groot warenhuis komt, hè, dan staat de hele dag van dat gekweel op, dat ik denk van, daar moet je toch gewoon gek van worden.
0: Dit is Bach. Dat is inderdaad prachtig. Maar geef mij toch maar die ketelmuziek en dat gekweel om je wakker te worden, toch? Madonna is de queen of ketelmuziek in Jan Peumans zijn ogen. De favoriet ook van Giet Schoen. Into the groove. Ik wil maar goed mee vanmorgen.

0: Madonna strijdt al jaren mee voor gelijke rechten voor de LGBTQ-gemeenschap. En ze was dit weekend nog op de World Pride in Amsterdam met Kylie Minogue, twee iconen samen op een podium. Wel een koei te laat op dat podium, zoals divas doen natuurlijk, Madonna. Die podcast Spot On kan je trouwens beluisteren op de site van het Nieuwsblad. Als je Jan Peumans nog wat wil horen klagen over ketelmuziek. Straks nog een topper in de categorie ketelmuziek. Echt uit de film Grease. You're the one that I want, komt er zo aan.
1: Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
4: Lenen bij Leemans.
5: Zeg Suzy, wat zit je gaan aan zo op haar horloge te zingen?
6: Ik ben ontaftellen, Harry.
5: Ontaftellen?
6: Ja, totdat je eens eindelijk begint met die werkjes die nog moeten gebeuren.
5: Maar Suzy toch?
7: De vakantie kan ook de perfecte tijd zijn om te werken aan je thuis. De perfecte financiering vind je op leemanskredieten.be.
4: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
7: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
8: Het grote nostalgie reisbureau.

0: bedankt Inner Circle. Maar we hebben eventjes genoeg gezweet weer voor de komende weken. Hittegolf 2 in het land. Als je al eens graag lekker gaat eten op restaurant, zo uren tafelen zoals wij Vlamingen graag doen, dan heb ik goed nieuws. Deze ochtend in de krant, bevestiging. Er komt een nieuw seizoen van Mijn Restaurant. Dat programma waarin koppels een restaurant openen en dan een paar maanden moeten laten draaien. Onder toeziend oog van onder andere jurylid Mark Koeken en de presentator Wim Obroek. Vorig jaar waren er 4 restaurants in 4 steden. Komend seizoen komt daar nog eentje bij. Ze gaan in elke provincie 1 restaurant openen. Gent, Halle, Hasselt, Mechelen en Oostende. Daar zullen de nieuwe restaurants te bezoeken zijn. Wanneer die de deuren openen, is nog niet duidelijk. Het zal voor dit najaar zijn, normaal gezien. Dus uitkijken naar lekker tafelen in mijn restaurant. Niet voor dit najaar, maar voor strakjes al.
1: De 10 van Nostalgie.
0: Vandaag gaan we weer samen een top 10 samenstellen en ook vooral op je radio knallen. Jij beslist volledig hoe de radio klinkt om 9 uur. En het nieuwe thema van vandaag is kampliedjes, kampsongs. Ideeën zijn al welkom voor vandaag. Zo songs die je typisch op kamp zingt en hoort. Jij bent misschien net je kind gaan afhalen op scoutskamp. Wat hebben ze daar gezongen als ze wakker werden gemaakt? Op welke tonen leerden ze kampdansjes? Of wat heb jij zelf op gitaar geleerd destijds aan het kampvuur met de scouts? Dat soort herinneringen aan kampen, dat zijn de allerbeste. Zo de hele dag met je vrienden ravotten en is zonder gsm weg van de wereld. De top 10 van op kamp, daar gaan we straks naar op zoek. Dus als jij nu al ideeën hebt, mag je ze doorsturen naar de app van Nostalgie.

0: De kleren mogen aanblijven vanmorgen. We don't have to take our clothes off. Zeker hier, want de airco staat volle bak en vrouwtje heeft dan altijd koud. Je bent weer herfstig gekleed vanmorgen.
1: Ja, inderdaad. Het is hier koud, ja, kijk.
0: Het is bijna 7:30. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hulplijn 1712 krijgt tijdens het WK-voetbal 4% meer op.

0: Wereldoorlog, want er zijn tijdens de brand explosies gehoord. En stel je voor, Kim, je wint €1 miljoen, maar je gooit het winnende lot per ongeluk in de vuilbak. Het overkwam een vrouw uit Italië. De vrouw had haar lotje laten controleren in een lokale winkel, maar die kon het bedrag niet uitbetalen. Wat de vrouw toen niet wist, was dat het bedrag gewoon te hoog was voor een uitbetaling in de winkel. Dus ze veronderstelde dat het lot niets had opgebracht en gooide het dan in de vuilbak. Maar een familielid vertelde haar later dat zij dus de winnende nummers had. De vrouw sprintte nog terug naar de winkel, maar de vuilkar was al vertrokken. Gelukkig kon ze wel de vuilnisophalers bereiken. En na meer dan een dag ploeteren in een berg afval kon ze de winnende ticket toch nog terugvinden.
1: Maar maakt nee dat je €1 miljoen in de vuilbak gooit. Oh, heb jij ooit al zo'n belangrijke papieren per ongeluk weggegooid?
0: Ik heb er eens over nagedacht. Eigenlijk niet. Misschien iets dat heel wat ouders of studenten herkennen. Je hebt een belangrijk huiswerk of een belangrijke taak. En je laat dat dan ergens rondslingeren op de tafel. En mijn ouders hebben dan bijvoorbeeld gedacht, oh, dat mag weg, want dat ligt op de tafel. En dan gooien ze dat in de vuilbak en dan moet je een hele dag zoeken door de papierwand.
1: Rondslingerende papieren, dat is wel herkenbaar. Ja. Zo hebben wij ook al dingen bij oud papier gegooid, zo verzekeringsbewijzen. Ooit dacht ik eens dat mijn diploma ook weg was. Maar dat is wel, tegenwoordig, dat moet echt nog een papier zijn, je diploma.
0: Dat is heel belangrijk.
1: Ja. Maar dat bleek dan toch ergens anders rond te slingeren. Gewoon, ja, het zou mij ook kunnen overkomen, nu ik er zo over nadenk, een losje in de vuilbak gooien. Maar gelukkig heeft die vrouw dat teruggevonden, want we weten allemaal, it's all about the money, toch?
2: Te warm? Geniet nu van de verfrissende nieuwe interieurcollecties van Deba Meubelen. Jouw keuze in wonen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be.
3: Het grote nostalgie-reisbureau.
4: Met Kim.

Jordi zegt in de nostalgie-app, mijn huiswerk heb ik nooit weggegooid. Maar het werd wel heel veel opgegeten door mijn hond. Hoeveel honden in Vlaanderen hebben een dikke papierbal in hun maag zitten? Dat is toch iets van alle generaties, hè? Straks mag je nog eens instappen in het vliegtuig. Want we gaan nog eens horen waar ons LMP3 op Brussels Airport ergens rondhangt. Eerst nog een mededeling uit de cabine. Je mag

0: meezingen over een zwart hemd in het Spaans zometeen.
1: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 5 plus 1 gratis op Aquarius.
2: 5 plus 1 gratis? Top. Laat die dorstlessers maar komen.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Het grote Nostalgie Reisbureau.

0: La Camisa Negra. Straks komt er muzikale regen uit de lucht van Het Zal Deugd Doen.
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: Je hebt het al door intussen, denk ik. Wij doen er alles aan op Nostalgie om jou een vakantiegevoel te geven. Of jij nu aan het werk bent of thuis van je verlof geniet, onderweg bent naar het buitenland. We brengen die exotische bestemmingen gewoon tot bij jou via de radio. Hallo Petrie, jij loopt hier ergens rond op Brussels Airport, klaar om ons mee te nemen op reis.
2: Zeker, en nu gaan we naar Zuid-Afrika met Anne en Peter.
3: Goedemorgen, of goedemiddag ondertussen.
2: Ja, het is ondertussen al middag, hè. Ja, jullie gaan nu inchecken, dus je zet dat gewoon, want je gaat elk jaar naar Zuid-Afrika.
3: Dat klopt, ik denk dat we nu ongeveer voor de 10e keer gaan. We zijn ook al 2 keer naar Namibië geweest. Maar ja, Zuid-Afrika, daar ligt ons hart eigenlijk.
2: Waarom moeten mensen naar Zuid-Afrika?
3: Oh, moet je zeker, zeker doen. Het is een prachtig land. Heel divers qua landschappen. Je hebt de bergen, je hebt de zee. Ja. Maar wij gaan vooral voor de dieren. Wij zijn ja, zot van de dieren daar.
2: Dus altijd op safari?
3: Ja, wij gaan altijd op safari. Ja. Meestal doen we self-drives. Maar we zorgen er ook altijd voor dat we ja, 2 of 3 lodges hebben waar we met rangers kunnen gaan. Ja. Omdat je dan toch zeker bent dat je zo ja, de leeuwen of zo wel
2: ja,
3: ziet.
2: Het zijn wel echt de wilde dieren. Heb je daar nog niks mee meegemaakt? Of toch oog in oog gestaan met?
3: We hebben 1 keer voor gehad. We deden een self-drive. En we zagen in de verte olifanten. En ik zei tegen mijn man, oh, daar zijn olifanten. Mm-hmm. Dus hij zei, oh ja, we rijden daar naartoe. Dus wij rijden daar naartoe. Maar wat wij, we stonden dus te kijken. En die olifanten, dat kwam redelijk dichtbij. Maar ça va nog wel. Maar wat we dus niet gezien hadden, was dat er achter ons ook olifanten kwamen. En naast ons stonden er ook. Dus die begonnen zo wat dichter te komen. En Peter zei van, ja, en ze hebben een jong bij zich. Hè. Die gaan hier beginnen aanvallen of zo. Nu ja, die denk niet dat ze dat zouden gedaan hebben. Maar wij zijn dan echt volle vaart vooruit gereden. En dan s'avonds vertelden we dat in de lodge. En die ranger zei, dat is iets wat je nooit mag doen. Als je ziet dat een olifant afkomt, moet je gewoon stil blijven staan en wachten tot hij verder gaat. Want dat is heel gevaarlijk wat jullie gedaan hebben. Dus ja.
2: 10 keer naar daar. Wordt dat geen tijd om daar eens een huisje te kopen?
4: We denken eraan, ja. Of al een huisje te huren voor 4 maanden. Hè? Mm. Als het in de zomer, dat is misschien beter. Hè?
3: Ik hou er hem aan. Hè. Voilà, het is
2: hier opgenomen. Ja. Iedereen heeft, heel Vlaanderen heeft het gehoord. Hij kan er niet meer tussenuit. Zeg, geniet ervan. Hij maakt van u een 11e keer een topper, hè.
3: Jo.
1: Ellen Petrie, live vanop Brussels Airport. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: 8:08, een heel erg goedemorgen. Bart, die is al bij de Pinken vanmorgen, stuurt een voiceberichtje in de Nostalgie-app.
1: Ik wil op vakantie, desnoods.
0: Straks maak je weer kans op die reis naar Malta in de Ruit. En niet vergeten, volgende week is het trakteerweek op Nostalgie. Alle prijzen in onze reiskar en ook de grote reis hier in de ochtend, die win je dan voor iemand anders. Vrienden van jou, familie, collega's, je buren misschien. Iemand waarvan je denkt, die wil ik nu eens heel graag een reiscadeau doen. Onder andere €300 bij Brussels Airlines zit daarbij. Je kan nu al op onze Instagram vertellen aan wie jij dat heel graag cadeau wil doen. Volgende week.

0: Straks. Bij Nostalgie.
1: Zaterdag is hij in België, hè? Lenny Kravitz komt naar de Lokerse Feesten. Maar hij passeert straks al op je radio. It ain't over till it's over, na het nieuws van 8.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Zij de Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
4: Ah ja, met no cap gourget, wajow worstjes en slay samurai.
3: Of dingen, hè? Bougie burgers.
4: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
3: Oké. Okay.
4: Waarom neemde jij nu nog een burger?
3: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is er.
6: De Vos Lemmes. Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
7: Dank u, ImoWeb!
8: Het wordt bloedheet deze zomer. Maar sommige verhalen zijn ijskoud. Verdwijningen, moorden, mysteries die blijven hangen. Duik deze zomer in de strafste True Crime podcasts. Luister waar je wil, maar kijk over je schouder. Ontdek de True Crime podcast via Luister in de app van Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen of Het Belang van Limburg. Dorso. Ergonomisch slapen.
1: Nostalgie. Goedemorgen, het is 8:02, het nieuws met Fraukje Kaljon. Meer meldingen van huiselijk geweld tijdens het WK voetbal.
9: Ja, hulplijn 1712 kreeg tijdens het WK voetbal 4% meer oproepen dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren er in totaal meer dan 1200. Het ging vooral om meldingen van kindermishandeling en partnergeweld. Vooral in de eerste week van het WK voetbal steeg het aantal meldingen over geweld fors. De hulplijn benadrukt dat het WK op zich geen oorzaak is van geweld, maar het is wel een trigger voor meer geweld. Tijdens evenementen als het WK lopen emoties vaak hoog op en er wordt ook meer gedronken. Mobiliteitsminister Jean-Luc Huck overweegt om te krachtige auto's te verbieden voor jonge bestuurders. Het is een idee uit Frankrijk. Beginnende bestuurders mogen daar vanaf dit najaar niet meer rondrijden met sportwagens en zo. Want er gebeuren vaak zware of dodelijke ongevallen. Wat dan precies de grens voor het vermogen wordt, moet nog beslist worden. Huck onderzoekt of dat zo'n verbod nu ook in ons land kan. En ook in Italië bestaat zo'n verbod al meer dan 15 jaar. Een deel van een raket van SpaceX, het ruimtebedrijf van Elon Musk, stort straks neer op de maan. De raket was begin vorig jaar gelanceerd, maar raakte uit zijn koers. Wetenschappers voorspellen dat een raketdeel over een half uurtje crasht met een snelheid van 9000 km per uur. De maan kan wel tegen een stootje, maar het zal een nieuwe krater met een diameter van ruim 17 meter veroorzaken. De stofwolk zou je mogelijk via een telescoop kunnen zien van op aarde. En in de Champions League voetbal heeft Union gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt in de derde voorronde. Het werd 3-3. Union gaf een 3-2 voorsprong nog uit handen. Net voor het einde kreeg het nog een heel zure tegengoal binnen. Volgende week is er de terugmatch. Union zal dus in Noorwegen moeten winnen.
0: Nostalgie weer.
9: Deze ochtend nog bewolkt met wat lichte regen. In de namiddag krijgen we brede opklaringen en maxima tot 27 graden. Morgen vrij zonnig en 25 graden. Vrijdag vooral brede opklaringen bij 24 graden. En het weekend wordt zonnig met enkele hoge wolkenvelden. Opnieuw wat warmer dan met maxima tot 30 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
6: Met Kim.
1: We sturen jou op reis richting Malta, het eiland. Straks je voorlaatste kans om een stapje dichter te komen bij de vakantie van je dromen. Een hele goede morgen.

0: Joke maakt zich al zorgen in onze app. Geen treintipper vandaag, zegt ze. Maar zeker wel, elke woensdag in de zomer. Rond 9:15, dan komt Christophe Ehle. Hij zal onderweg met de trein voor een nieuwe uittip in eigen land. Strakjes dus.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Als jij liever richting het buitenland gaat, hebben we hier ook nog genoeg reisjes en prijsjes voor jou in ons reisbureau. Deze week stuur ik je richting Malta dankzij Reizelauwers. Dat is een eilandengroep onder Sicilië en Italië zo. Ik zie het hier op de wereldkaart voor mij in de studio. Lekker zuidelijk dus in de Middellandse Zee. Dat betekent wandelen in de baaitjes, langs de kliffen, cocktailtje op het terras met zicht op zee, het blauwe water. Voor twee. Vrijdagochtend spelen we de finale hier in de studio. Tim uit Beersen is er zeker bij, want hij haalde gisteren de gouden 10 fragmenten in ons spel. Die ging rechtstreeks door, dat is een straffe prestatie. Maar geen zorgen, als jij vanmorgen 4 juiste opgaves haalt, heb je voorlopig ook al genoeg om de finale te spelen vrijdag. Want Annelies en haar dochter Clemence die hadden er maandag 3 juiste opgaves. Dus als jij denkt, mama ja, ik wil dat proberen. Ik wil straks Stop de Bandronde spelen en de hits verder aanvullen, de lyrics. Dan stuur je nu een voicebericht in de app. Ik wil op vakantie. Laat horen hoe hard je het nodig hebt. En dan speel je straks misschien mee voor die mooie reis richting Malta. Ik wil op vakantie in de app van Nostalgie.

0: De hoge noten van The Emotions. Je zingt toch al elke dag mee met de hits hier op Nostalgie. Wat als je dat straks nu eens op de radio doet? Dat mag ook in Parlando, je hoeft zelfs niet te zingen. En dat kan jou misschien een reis opleveren richting Malta. Op dat eiland met de wind in je haren, drankje in de hand, turen naar die blauwe zee en helemaal niks doen met z'n tweeën. Dat is wat wij jou willen trakteren vanmorgen. Je hebt nog heel even de tijd om jouw kandidaat te stellen. Stuur in de app van Nostalgie. Ik wil op vakantie. Als je op microfoontje duwt, dan kan je dat met een voiceberichtje doen. Volle overtuiging. En dan speel je straks misschien mee met ons Stop de Band rondespel. Eén stapje dichter al, bij het eiland Malta.
1: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
3: Nog steeds aan volonté.
4: This is a muscle van Lunch Garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
5: Het grote Nostalgie Reisbureau.

0: De karma van Tim zat gisteren extreem goed.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Hij had 10 juiste hits en plaatst zich rechtstreeks dus voor de finale voor de grote reis naar Malta dankzij Reizenlauwers. Benieuwd of Colin uit Geel ook zo straf gaat spelen. Goedemorgen, Colin.
2: Goedemorgen, Kim.
0: Jij hebt nood aan vakantie, dat hoor ik.
2: Ik wil op vakantie.
0: Want dit kwam binnen in de app. Je hebt net al een leuk weekendje bij de beestjes gehad, blijkbaar.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Dat klopt. In Paradise en met de kindjes en de vrouw.
0: Oh, waar heb je, bij welke beesten sliep je?
2: Bij de ijsberen hebben we geslapen.
0: Oh, dat is tof bij de ijsberen. Oh, ik zou dat ook graag eens
2: doen. Zeker een aanrader.
0: Ja. In Malta hebben ze geen ijsberen, denk ik. Dat ligt ietsje te zuidelijk. Maar je ziet er mooie aapjes en andere beesten. Dus het zou toch ook iets schoons zijn om met vrouwtje te doen, hè?
2: Absoluut.

0: absoluut. We kijken er naar uit.
1: Ja, oh, de Colin gaat er al van uit dat hier in de pocket is. Eerst gaan we nog spelen. Je krijgt fragmentjes van nostalgiehits. Waar het stopt, vul jij het woord aan dat erop volgt. Je hoeft er geen 10 te halen, dat mag altijd. Maar om tweede te eindigen in het klassement moet je vandaag minstens 4 juiste antwoorden hebben. Want voorlopig is Annelies de te kloppen persoon met 3 juiste antwoorden. Is dat duidelijk?
0: Dat is duidelijk, Kim. We gaan ons best doen.
1: Veel succes. Hier is de eerste.
0: Hard.
1: Dat was een opwarmertje, dat is juist.
0: Take you there.
1: There is juist.
0: On the hill.
1: 3 juiste. Als je de volgende correct hebt, kom je voorlopig mee bovenaan. Veel succes.

0: Colin, ik moet het nu horen.
1: Nee, sorry.
0: Oh, nee.
1: Kan niet komen. Oh, helaas, helaas, helaas.
0: Lovers, oh, no, no.
1: Wat jammer.
0: Shame. Shame was het magische woord.
1: Shame.
0: Ja, oh, dat, Colin.
1: Dat is van toepassing.
0: Ja, ben je wat beschaamd?
1: Nee, dat nu ook. Dat is jammer.
0: Nergens voor nodig. Heel jammer wel. Je hebt er drie. Annelies heeft zich als eerste geplaatst. Dus zij blijft boven jou staan met haar drie juiste. Yes. Helaas is het niet voor deze week.
1: Helaas.
0: Maar kijk, nee, de zon schijnt. Je bent bij de ijsbeer gaan slapen. Het is een mooie woensdag, alsnog.
1: Het leven kan slechter zijn.
0: Ja, het is dat. Veel plezier dan nog. Bye-bye.

0: Die Rod Stewart, zijn haar ligt altijd alsof hij net uit zijn bed komt gerold. Helemaal paraplu. Colin, die raakte niet boven Annelies. Morgen is het je laatste kans om te spelen voor de reis naar Malta. Zeg, niet dat ik je niet gewaarschuwd heb. Goedemorgen, dag Frankje.
1: Goedemorgen. Vakbonden en consumentenorganisaties vragen betere regels voor marketing rond influencers. In Vlaanderen moeten influencers in hun video's duidelijk aangeven wanneer ze producten of evenementen promoten. Maar in Wallonië en Brussel gelden andere regels. De Raad voor het Bedrijfsleven vraagt nu 1 uniform Belgisch kader. En ook op het Europees niveau willen ze een duidelijk modelcontract. In Oekraïne zijn zeker 15 doden gevallen bij Russische raketaanvallen, onder meer op de hoofdstad Kiev. Dat zeggen de hulpdiensten. De raketten sloegen in op opslagplaatsen en een woongebouw. Oekraïne heeft een tekort aan luchtafweerraketten. De Verenigde Staten zouden die leveren, maar president Trump trok zijn belofte weer in. En een deel van een raket van SpaceX, het ruimtebedrijf van Elon Musk, stort rond deze tijd neer op de maan. Dat voorspellen wetenschappers. Het raketdeel zou met een snelheid van 9000 km per uur crashen. De maan kan wel tegen een stootje, maar het zal een nieuwe grote krater veroorzaken. De stofwolk zou je mogelijk via een telescoop kunnen zien.
0: Een kater kan ook wel, hè? Het kan pijn doen, denk ik, als er zoiets tegen u botst.
1: Deze ochtend nog bewolkt met wat lichte regen. In de namiddag krijgen we brede opklaringen en maxima tot 27 graden. Morgen vrij zonnig en 25 graden.
2: Het zonnetje in je interieur. Depameubelen. Jouw keuze in wonen. Cindy Klaas en op debameubelen.be.
3: Het grote nostalgie-reisbureau.
4: Met Kim.
0: Het is vandaag eindelijk ietsje minder warm. De trein van de woensdag is vertrokken. En jouw favoriete treinbegeleider, Christophe, die is hier ook al. Met straks een nieuwe tip voor jou. Een uittip in eigen land. De treintipper komt eraan naar Dr. Alban

0: Halleluja, hij is er, hij is gearriveerd.
1: De treintipper.
0: De bekendste treinbegeleider van Vlaanderen. Je kent hem misschien uit het VTM-programma De Trein. Goedemorgen, dag Christophe Elen.
2: Halleluja, goedemorgen, dag Kim.
0: Joke miste jou al daarnet. Hè? Ik zeg nog eventjes wachten, Joke. Hij is daar.
2: Ben er.
0: Eindelijk. Ja, ja. Een nieuwe treintip. Vandaag sporen we richting Diest, want jij hebt nog iets recht te zetten. Hè?
2: Ja, ik heb met Diest wel een hele speciale band, Kim. In het VTM-programma De Trein heb ik voor heel Vlaanderen verkondigd: Diest, welkom in Limburg. Want ja, heel eerlijk, ik dacht dat Diest dus in Limburg lag. En als je zoiets zegt op de nationale televisie, dan is dat meteen bam. Want uiteraard ligt Diest in Vlaams-Brabant. Dus ik dacht, ik heb iets goed te maken. Dus ben ik op treintip geweest naar Diest in Vlaams-Brabant.
0: Dat heb je nu bij deze juist aangekondigd. Provincies zijn overroepen, Christophe. Ik vergis mij ook altijd. Dus maakt niet uit. Jij liep in Diest rond. Straks mag je er alles over vertellen.
2: Halleluja.
3: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be.
5: Het is uw linkeroor hier, hè.
6: En uw rechteroor.
5: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
6: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
5: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
6: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
5: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
6: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee te zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
5: Ja, ja. Het kan anders.
7: Het grote nostalgie reisbureau.

0: Dames en heren, de temperatuur in de trein valt vandaag beter mee dan gisteren. De IC-trein vertrekt richting Diest in Vlaams-Brabant. Met uw treinbegeleider Christophe Eelen.
1: De treintipper.
2: We trekken vandaag trouwens naar Diest, Kim. En wist je dat Diestenaars al eeuwenlang mosterdscheiters worden genoemd?
0: Maar wat een bijnaam is dat nu?
2: De mosterdscheiters. En nee, dat is geen belediging, maar het is eigenlijk een bijnaam waar ze best trots op zijn. Volgens de legende aten de Diestenaars vroeger zoveel mosterd. Enfin, je kan het zelf wel aanvullen. Dat volledig terzijde. Om te beginnen trekken we dus van aan het station van Diest richting de Grote Markt. Via het water, want Diest is helemaal omringd door water. Dus daar kan je bij deze warme temperaturen ook gewoon heerlijk liggen en niks doen. Weet je door wie we onthaald zijn in Diest, Kim?
0: Een mascotte? Ja.
2: Ja, goed, je kan hem wel als mascotte noemen. Ik heb het over de burgemeester van Diest, burgemeester Geert. Hij was onze gids tijdens mijn bezoek aan Diest.
0: Dat is wel sympathiek dat hij tijd maakt in zijn vakantie, hè, om jou te gidsen, toch?
2: Ja, en het was echt een fantastisch goede gids. Mocht hij een tweede roeping nodig hebben, Geert, mocht je het horen, gids, het is echt iets voor u. En er valt veel te doen in Diest. Dat is echt. Je hebt er het Warandenpark, het Begijnhof waar je prachtig kan wandelen. Ja, ze hebben er ook gezellige winkeltjes, Kim, en terrasjes. Maar ga ook vooral voor de Citadel. Een historisch gebouw en nu ook gewoon een leuke plek om tot rust te komen. Je kan er van alles doen. Je kan die Citadel beklimmen, je kan daar spelletjes gaan spelen en er is voor de kindjes ook weer van alles te doen. Zeker de moeite waard. En ook op maandag is daar van alles te doen aan die Citadel, want je kan er bijvoorbeeld elke maandag een hele zomer lang naar de rommelmarkt op het Paradeplein.
0: Oeh, rommelen in zowat tweedehandspullen, dat vind ik super tof, maar als je naar een stad gaat, moet je toch ook kunnen drinken, eten, terrasjes doen.
2: Natuurlijk, en dat hebben wij uiteraard ook gedaan, Kim. We hebben heerlijk genoten van de plaatselijke lekkernijen. En speciaal voor jou heb ik ook een pintje gedronken en even aan jou gedacht. Lief, hè?
0: Voor mij.
2: Ja, uiteraard. Dus Diest, het is echt gezellig. Het is echt plezant. En ik hoor je nu zo denken van, ja, maar ik wil dat ook. Ik wil ook een terrasje doen. Ik wil ook gaan shoppen. Wel, laat die oren even flapperen, want kijk vrijdag naar onze vlog. Want dan kan je op onze kosten lekker gaan eten of drinken of shoppen, wat je maar wil. Want we geven een heel fijn Diesters cadeau weg. En je kan op onze kosten dan gewoon even gaan genieten. Goed, hè?
0: Ja, Nancy stuurt nog dat zij er jaren gewoond heeft en de stad inderdaad verrassend veel te bieden heeft, zoals jij net vertelt. Kijk naar de vlog op vrijdag op de Instagram van Christophe Eelen. En volgende week is dan weer de laatste treintip.
2: Ja.
0: Dat is voorbij gevlogen deze zomer. Er is nog één provincie die we niet bezocht hebben, zeker, hè?
2: We hebben ze allemaal bezocht, Kim.
0: Ja. Ah, ja.
2: Ja, ja, ja. Maar we gaan volgende week iets speciaals doen. Neem het woordje trein maar mee naar volgende week. Ik ga er nog niet meer over verklappen, maar we gaan iets doen met de trein. En ik zie je nu kijken, maar dat doen we toch al 7 weken lang.
0: Exact.
2: Ja, maar toch, we gaan iets doen met de trein.
0: Zo cryptisch. Is het een stoomtrein? Is het een kleine minitrein? Is het...
2: Ik zeg niks. Gewoon luisteren volgende week.
0: Oké. En vrijdag winnen.
2: Winnen, uiteraard.
0: In je vlog.
2: Prachtige prijs.
0: Om te gaan drinken en eten in Diest. Christophe, dankjewel. En een fijne woensdag. Volgende week de laatste al.
2: En het wordt iets met een trein.
0: Ik zie je dan. Tot dan.
2: Tada.
1: Luister en je bent op vakantie.
3: Op 24 en 25 augustus bewonder je de mooiste modelspoorbanen van België in Train World. Spoor naar trainworld.be voor alle info en tickets.

0: richting Diest deze zomer. Veronique is blij met de treintip. Ze zegt in de app: dankjewel om Diest zo in de bloemetjes te zetten. Ik woon daar en het is hier inderdaad leuk vertoeven. De Limburg-blunder is je al lang vergeven, Christophe. Het is bijna 9 uur. Straks beslis jij weer hoe de radio zal klinken in een nieuwe team van Nostalgie. Het thema vandaag is op kamp zijn. Welke song brul je mee op kamp? Wat tokkel je op je gitaar aan het kampvuur? Alle ideeën zijn welkom in de app van Nostalgie.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Op John Denver moet je al niet meer stemmen, want die staat straks op 10. Onder andere Karen en Johan dachten hieraan. Het spelen op je gitaar en al mijmeren over terug naar huis gaan naar je kamp. Take Me Home, Country Road, komt eraan.
2: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan, nieuw, tweedehands of huren. Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Diekar Motorhomes.
3: Welkom thuis.
0: Nostalgie. Goedemorgen, het is bijna 8:55. Het nieuws met Frankje Kaljong. Meer meldingen van huiselijk geweld tijdens het WK voetbal.
4: Ja, hulplijn 1712 kreeg tijdens het WK voetbal 4% meer oproepen dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren er in totaal meer dan 1200. Het ging vooral om meldingen van kindermishandeling en partnergeweld. Vooral in de eerste week van het WK voetbal steeg het aantal meldingen over geweld fors. De hulplijn benadrukt dat het WK op zich geen oorzaak is van geweld, maar het is wel een trigger voor meer geweld. Tijdens evenementen als het WK lopen emoties vaak hoog op en er wordt ook meer gedronken. Vakbonden en consumentenorganisaties vragen betere regels rond marketing door influencers. In Vlaanderen moeten influencers in hun video's duidelijk aangeven wanneer ze producten of evenementen promoten. Maar in Wallonië en Brussel gelden andere regels. De Raad voor het Bedrijfsleven vraagt nu één uniform Belgisch kader. Ook op Europees niveau willen ze een duidelijk modelcontract. In Oekraïne zijn zeker 15 doden gevallen bij Russische raketaanvallen, onder meer op de hoofdstad Kiev, dat zeggen de hulpdiensten. Raakten ook tientallen mensen gewond. De raketten sloegen in op opslagplaatsen en een woongebouw. Er wordt gevreesd dat er nog meer mensen onder het puin liggen. Oekraïne heeft een tekort aan luchtafweerraketten. De Verenigde Staten zouden die leveren, maar president Trump trok zijn belofte weer in. En FIFA-baas Infantino roept straks de top van de Internationale Voetbalbond samen voor crisisoverleg. Infantino ligt al een tijdje onder vuur na zijn plannen om de aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Hij kwam daar intussen op terug, maar onder meer de Europese Voetbalbond UEFA eist het ontslag van Infantino. Het is niet duidelijk wat Infantino precies wil bespreken op het crisisoverleg, maar het gaat wellicht over die forse kritiek.
2: Nostalgie weer.
4: Deze ochtend nog bewolkt met wat lichte regen. In de namiddag krijgen we brede opklaringen en maxima tot 27 graden. Morgen vrij zonnig en 25 graden. En vrijdag vooral brede opklaringen bij 24 graden. Het weekend wordt zonnig met enkele hoge wolkenvelden. Opnieuw wat warmer dan met maxima tot 30 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. De team van Nostalgie.
5: Met Kim.
0: Zaklampen, slaapzakken, droppingen in de nacht en luid meezingen rond het kampvuur. Het komende uur zijn we samen op kamp met de Kamp Top Team. Goedemorgen. We are music.
2: Yeah. Nostalgie. Nummer 10. Almost.

0: eerste week van augustus. Duizenden kinderen, jongeren zijn op kamp.
1: De team van Nostalgie.
0: Overal zijn tenten opgezet in Vlaanderen en in Dardenne ook veel. Veters geknoopt voor een bosspel. Nieuwe vriendjes maken, veel te weinig slapen en ook vooral goede muziek. Want bij elk goed kamp hoort een soundtrack. En daar zijn we naar op zoek het komende uur in de 10 van Nostalgie. De kamp top 10. Een nummer dat perfect past bij de terugreis was die Take Me Home Country Roads. Je rugzak vol met vuile was, doodmoe en dan krijg je thuis al die vragen van mama en papa van en, hoe was het? Oh, laat mij gewoon slapen. Zo dat gevoel, hè. Welke song denk jij aan en vooral welke herinneringen hangen daar voor jou aan vast? Misschien wel van je eigen kamp vroeger als je jong was of van kinderen die nu al terug thuis zijn en verteld hebben over dat ene leuke spel op kamp. Laat het maar allemaal komen in de Nostalgie-app. Verschillende luisteraars denken aan het avondlied. Wordt in de Scouts, maar denk ik zeker ook de Giro en andere jeugdbewegingen gezongen op kamp. Dat is deze. Oh, ik herinner me dat ook nog heel goed.
2: De zonnezonk, het duister klom.
0: De nummer 9 is eentje die vaak binnenkwam ook. Een song die een dikke 20 jaar oud is. Maar nog veel kinderen worden nu op kamp meegewekt. K3 en Oya Lele. Oya Lele.

0: De King of Pop, Michael Jackson. Al sinds de 80's een favoriet op alle kampvijven. Jij deed er de moonwalk op en je kinderen nog altijd. Billie Jean op 8.
1: De 10 van Nostalgie.
0: Elke dag een nieuwe top 10 op Nostalgie. Vandaag zijn we samen op kamp. Stuur je ideeën maar door voor de muziek in de Nostalgie-app. Want dan maak je kans op een bon van €50 bij Smartfoto. Kan je al die kampfoto's van je kinderen afprinten. Vele stuurt daar een grappig verhaal. Ze zegt, ik heb ooit mijn voet gebroken op CM-kamp. Het was 5 op de laatste avond. Dat is klassiek natuurlijk. En ik wou net die knappe Bruno verleiden. Helaas kende ik het dansje niet zo goed. Ik sprong verkeerd en mijn enkel zei krak. Ouch, ze heeft het over dit nummer. Laius met Smitje, tuurlijk wel. Ik sta voor dat we allemaal dansen, maar zonder de enkel te breken.

0: Met je vrienden weg van huis zijn, op kamp of in de jeugdbeweging zitten. Hey Kim, stuurt iemand jaren in de Giro van Dadizelen geweest. Toffe periode in mijn leven naar de Giro Fuiven in de buurt. Zelf was ik 5-jarige gewestleider ook. Ik koester die periode. Straks gaan we naar zo'n fuif van de Giro of de Scout of welke jeugdbeweging dan ook. Want in de kamp top 10 staat een beat die op elk van die vijven werd en wordt gedraaid.
1: Nog steeds aan volonté.
2: This is a mosselen van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden. Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
3: Al sinds 1958 zorgt Deniwol er elke dag voor dat u kan genieten van de nachtrust die u verdient. Van matras of latte bodem tot bokspring. Alles voor uw rustige nacht wordt bij ons zelf geproduceerd.
4: Ultiem slaapcomfort, Deniwol.
3: Slaapcomfort. Nu zomeracties tot 31 augustus. Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem en op deniwol.be.
5: Play Kinepolis presenteert een typisch Belgische zomer. Met films voor als het te warm is.
6: Amai, zo warm.
5: Of te koud.
6: Amai, zo koud.
5: Of te nat.
6: Amai, zo nat.
5: Of als het stormt, of hagelt, of als het sneeuwt. Ja, je weet dat nooit, hè, met die Belgische zomers.
6: Amai, maar hoeveel films zijn dat dan?
5: Ah, meer dan 700. En ook films die juist uit de cinema komen. Hmm. Zoals de nieuwste van Spielberg, Disclosure Day. Maar ook Mortal Kombat 2, Scary Movie 6, en de nieuwe Minions film.
6: Amai, dat voorspelt veel goeds.
5: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play. Of uw Telenet TV-box.

0: Op de gitaar, liedjes zingen aan het kampvuur. Dat hoort erbij toch als je op kamp gaat. En dan passeert dit sowieso. Wonderwall van Oasis.
1: De 10 van Nostalgie.
0: De 10 beste songs voor op jouw kamp, dat zoeken we vandaag. De plek waar je de mooiste herinneringen maakt, dat is toch zo, hè? Ik herinner mij ook nog van als kind de kampjes die ik deed. Danskamp, elk jaar opnieuw. En dan was er op vrijdag zo'n toonmoment. Ken je wel, zelfs als het rot slecht was, dan moesten de ouders zo zeggen... Amai, wauw, goed gedaan. Sowieso ben je trots op je kind als je naar het toonmoment gaat. En ooit zijn we ook op Ketnetkamp geweest. Dan mochten we echt zo de studio's zien waar Ketnet gemaakt werd. Wacht eens even, de serie ook opgenomen werd. Ontdekte je als kind al dat de tv-set veel kleiner is dan die op televisie lijkt. En ik kwam toen thuis met 2 vuile onderbroeken terwijl ik 10 dagen was weg geweest. Want ook dat is op kamp zijn. Je ontdekt veel nieuwe plekjes in binnen- en buitenland. Een klein dorpje in de Ardennen of een bos waar je een dropping hebt gedaan en verdwaalde. En misschien bracht jouw kampje ook ooit wel naar het land van Maas en Waal. Een streek in Nederland, dat is in de provincie Gelderland. Het is een suggestie van Fien, onder andere David en ook Stijn. Boudewijn de Groot.

0: generatieverschillen zijn duidelijk in de top, zegt Ans in de Nostalgie-app. Ja, dat is net het plezierige, hè. We zwieren hier van de jaren 70 naar recenter, naar de 90s. Met één ding gemeen, iedereen kent het. Zoals deze suggestie van Tom en Peter. Ja. Ook een klassieker bij de jeugdbewegingen om mee te zingen op kamp. Straks ontdek je de nummer 1 in de Kamp Top 10 van vanmorgen. Die is ook Nederlandstalig, net als Vrolijke Vrienden. Maar het is een andere song die meteen vaak binnenkwam toen we wisten wat het thema van vandaag was. Komt eraan naar de nummer 2. Dan staan we weer op een kampvijf met z'n allen te dansen. Het begint met een A en het eindigt op een A ook, de band. Met in het midden 2 B's. Dan heb ik het eigenlijk gewoon al gezegd. Abba dus.
1: En we zijn weg.
2: Nostalgie laat je dit.

0: Deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
1: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
0: De treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote nostalgiereisbureau.
2: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
0: Nostalgie. Luister. En je bent op vakantie.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe & Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
5: Kruidvat. Altijd
6: voor hele. IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
7: Ah ja, om de matrassen te testen.
6: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
7: Wat?
6: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
7: En wat met de balletjes?
6: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: 10 van Nostalgie.
1: Met Kim.
0: Nummer 2.

0: Kimi, Kimi, stuurt een Davy in de Nostalgie-app. Hoe weet je dat? Inderdaad, vroeger op de vijven van de scout. Dan zongen vrienden die Gimme Gimme zo mee. Goeie herinneringen toch. Het was een super trip down memory lane. Die Kamp Top 10 door jou samengesteld. Er kan er maar eentje bovenaan staan. Het kwam meteen heel vaak binnen. Want volgens mij hebben alle generaties dit aan het kampvuur geleerd met een gitaar. Het ontstond na een romantisch weekendje Brugge. Hij was toen 22 jaar oud. Hij was op weekend met zijn vriendin Valerie. En toen hij thuis kwam op zijn studentenkot in Tilburg, liet hij alle gevoelens los op zijn gitaar. Onder andere Joyce dacht aan deze als de nummer 1 in onze Kamp Top 10.
1: Goedemorgen Kim, bij ons is het geen kampvuur, maar met familie en vrienden rond de barbecue met een hele leuke playlist waarbij Het is een Nacht van Gus Meeuwis zeker niet mag ontbreken. Groetjes en fijne woensdag. Bye bye.

0: Over heel Vlaanderen is het volume wat hoger gegaan als ik kijk in de Nostalgie-app. De enige echte nummer 1 in de Kam Top 10 vandaag. Kan ook niet anders, toch? Het is een nacht. Morgen mag jij weer mee nadenken. Een nieuw thema, een nieuwe dag. Morgen gaan we aperitieven.
1: De 10 van Nostalgie.
0: De Apero Top 10, dat staat morgen op de planning. Een plaat die hoort bij het moment van de dag waarop je de aperitiefplank bovenhaalt. Je pakt er een drankje bij, je bent helemaal klaar om de zonnige avond in te gaan. Die songs, daar zijn we naar op zoek. Misschien kan het gaan, de muziek, over het drankje dat je drinkt of het hapje dat je eet. Of het creëert gewoon een algemene sfeer die helemaal past bij het aperitief momentje. Jij mag al eens goed nadenken en morgenochtend hoor je dan het resultaat vanaf 9 uur in de 10 van Nostalgie. De Apero Top 10, dat is voor morgen. Ik vind die Sergio Mendes, die herwerking met de Black Eyed Peas, bijvoorbeeld al een ideale setting, muzikaal dan helemaal de juiste vibe voor het aperitief moment. Masquinada.

0: Too and Where the Streets Have No Name.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Vier uur lang reizen we weer samen de wereld rond. Dus I'll be there for you, zeker en vast. Rembrandt, laat nieuws.
1: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
3: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
2: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
1: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
5: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
6: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
5: Echt?
6: Echt waar?
7: Macri in Ronsen.
8: Nu verleng de solde.
7: In Ronsen of op macri.be.
9: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
10: Dank u, ImoWeb!
0: Nostalgie. Goedemorgen, het is 9:55. Het nieuws met Fraukje Kallion. En de grondwaterstanden in Vlaanderen zijn zorgwekkend. Daar schrik ik niet van, eerlijk gezegd.
11: Ja, op ruim 80% van de meetlocaties zijn de grondwaterstanden laag tot zeer laag. Dat blijkt uit nieuwe metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Slechts 16% heeft een normale grondwaterstand. Dat komt uiteraard omdat het de afgelopen maand amper of niet geregend heeft. En ook de komende week ziet het er niet goed uit door het droge weer. De Milieumaatschappij roept op om geen water te gebruiken als je het niet echt nodig hebt. In Los Angeles in de Verenigde Staten heeft de politie een mogelijke aanslag tegen president Trump verijdeld. Dat schrijven Amerikaanse media. Ze pakten zondagavond een man op in de buurt van het golfterrein van Trump. Volgens de politie gedroeg hij zich vreemd. In zijn zakken vonden de agenten munitie en in zijn auto werd ook een geladen wapen gevonden. Trump zou normaal gisteren een benefiet bijwonen op het terrein. De man blijft voorlopig in de cel. En FIFA-baas Infantino roept straks de top van de Internationale Voetbalbond samen voor crisisoverleg. Infantino ligt al een tijdje onder vuur na zijn plannen om de aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Hij kwam daar intussen op terug, maar onder meer de Europese Voetbalbond UEFA eist het ontslag van Infantino. Het is niet duidelijk wat Infantino precies wil bespreken op het crisisoverleg, maar het gaat wellicht over die forse kritiek.
1: Nostalgie weer.
11: Het is bewolkt met kans op lichte regen. In de namiddag krijgen we brede opklaringen en maxima tot 27 graden. Morgen vrij zonnig en 25 graden. Vrijdag vooral brede opklaringen bij 24 graden. En het weekend wordt zonnig met enkele hoge wolkenvelden. Opnieuw wat warmer dan met maxima tot 30 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
12: Met Alexandra.
0: Dat vakantiegevoel blijft maar duren of je nu aan het werk bent of echt met vakantie. Kom natuurlijk door onze reis door rond de wereld. We gaan verder naar Denise Williams. We are music. Eerst nog de Rembrandts. Goedemorgen.

0: Let's Hear It For The Boy. En ze werd daar duidelijk heel vrolijk van. Denise Williams.
1: Reis rond de wereld.
0: Onze reis rond de wereld blijft maar doorgaan. Ja, alhoewel, het einde is al een klein beetje in zicht zo, hè. Maar daar mogen we nog niet aan denken, hè.
2: Nee, dan gaan we het missen. Ik vind het zo plezant.
0: Dat doe je op vakantie ook soms te snel, hè. Al denken van, nog maar zoveel dagen. En dat mag niet, hè.
2: Exact, in het hier en het nu blijven.
0: Oké.
2: Ik ga opnieuw een pijltje gooien naar de wereldkaart die hier in de studio hangt. Ik dacht, in Europa is ook zoveel te ontdekken. Ik ga eens proberen richting Europa nog eens te mikken.
0: Ja, dus, dichter bij huis.
2: Ja.
0: Hey, want gisteren zaten we nog in Mexico.
2: Ah!
0: Oh. Gisteren namiddag. Oei, dat was dat.
2: Iets kleins?
0: Iets kleins.
2: Slovenië.
0: Slovenië. Daar weet ik echt maar niks van, hè, van Slovenië.
2: Wij zijn er vorig jaar toevallig nog geweest. Een dikke 2 weken zelfs, in oktober. Dat is een prachtig land. Als je van natuur houdt, rijd nu, stap nu in je auto, rijd 12 uur naar Slovenië. Dat is echt niet normaal, Alexandra.
0: Oké, wil jij daar straks dan ook nog iets komen over vertellen?
2: Ja, met plezier.
0: Scroll nog even door je foto's van vorig jaar, dan komt het allemaal weer terug.
2: Echt heel schone natuur, ik zweer het.
0: Maar ik zie van hier heel erg ver dat er wel serieus wat de buurlanden grenzen ook aan Slovenië.
2: Dus ook waar.
0: Dat kan ook nog een interessant gegeven zijn.
2: En de Alpen... Heel veel bergen. Heel veel bergen, soorten bergen ook. Qua zicht en... Oh ja, ik wil terug naar daar eigenlijk.
0: Ik ben super benieuwd. Ben jij er al geweest? Heb je een plek ontdekt die je nooit meer vergeet? Laat het ons alsjeblieft weten in de Nostalgie-app. We willen jouw verhalen horen. Hier komt Dean Lewis en Be Alright.

0: zo tussen 10 en 11 moet het kunnen voor Color Me Bad. I Wanna Sex You Up. Nostalgie. Slovenië wil ik samen met jou ontdekken. Ik weet er niks van, maar veel luisteraars die daar duidelijk geweest zijn. Slovenië was machtig. Perfecte wegen kunnen ze hier nog wat van leren. Lekker eten, veel goedkoper dan hier. Prachtig gebergte om te hiken. Een van de weinige hidden gems nog van Europa. Dat stuurde Kevin in de Nostalgie-app. En ook Sam heeft ondertussen al foto's gestuurd van een hele recente reis. Waar er blijkbaar begin juli ga ik zo meteen eens naar kijken naar die foto's. En dan kom ik daar op terug. Ik heb zo meteen een nummer. Van koffie nummer 1 tot de laatste mail van de dag. Een song die werken altijd net iets leuker maakt. En het is van Dolly Parton.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japan.
3: Ibiza.
2: Ruim.
3: Ja, niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Oh, yellow!
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
6: Nog steeds à volonté.
7: This is a mussele van Lunch Garden.
6: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
8: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
9: Voorwaarden op colruy.be.

0: your own way. Vandaag staat onze neus richting Slovenië.
1: Het grote nostalgiereisbureau.
0: Waar Sam Vlaijmans deze vakantie is geweest, begin juli naar Slovenië geweest. Prachtig land, super vriendelijke mensen, goedkope restaurantjes. Dat is nu al de tweede keer dat ik het lees. En hij geeft ook een paar tips. Jelinov Grebin, dat is een prachtige hertenboerderij in het oosten van Slovenië, dicht bij de Kroatische grens, waar meer dan 100 hertjes en damherten vrij rondlopen. En je mag die dan ook met maïs voeren. Dat is ook tof om met kindjes naartoe te gaan natuurlijk. En de uitkijktoren in Gorca. Ja, ik heb het even gegoogeld. Prachtig is dat. Staat bovenop een berg, 40 meter hoog. En je hebt daar een panoramisch zicht over de wijnheuvels van Stajerska. En op heldere dagen kun je blijkbaar zelfs tot in Kroatië kijken. Sam stuurt ook nog 360 graden omringd door de bergen. Prachtig. Sam is er met zijn gezin trouwens gaan kamperen vlakbij de grens met Kroatië. Kan je ook perfect doen in Slovenië. En je kan er naartoe met de auto, denk ik. Je hoeft het zelfs niet in één keer te doen. Jouw reisverhalen van Slovenië. Het is duidelijk een kleine verborgen parel nog in Europa. Stuur ze maar door in de Nostalgie-app. Ik heb zo meteen een nummer weken op één in Frankrijk. Een super zomergevoel. Chante, chante, chante. Tappen, tappen, tappen. Dat gaan we zo meteen doen. Allemaal samen. Naar Britney Spears.

0: frisser dan dit kan het niet worden, denk ik. Debut de soirée bij Nostalgie. En zometeen een van bij ons, maar hij is niet bij ons. Hij is op dit moment in Duitsland. Vanavond kan je hem aan het werk zien in Wolfsburg in Duitsland op het Sommerfestival der Autostadt. Ik heb het over Milo.
1: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco, omarm het leven.
3: Lenen bij Leemans.
4: Zeg Suzy, wat zit je nou zo op haar horloge te zingen?
5: Ik ben al aftellen, Harry.
4: Ontaftellen?
5: Ja, totdat je eens eindelijk begint met die werkjes die nog moeten gebeuren.
4: Maar Suzie toch?
6: De vakantie kan ook de perfecte tijd zijn om te werken aan je thuis. De perfecte financiering vind je op leemanskredieten.be.
3: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
6: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
7: Het grote Nostalgie Reisbureau.
8: Met Alexandra.
9: Nostalgie.
10: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Gone crazy, face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move, so

ben heel dankbaar voor deze reis rond de wereld deze zomer. Ik heb al zoveel bijgeleerd over prachtige landen. En ben er volle mak samen met jou weer een aan het ontdekken. En dat is Slovenië. Waar dadelijk al heel wat luisteraars hun hart hebben verloren. Mario zelfs al 30 jaar geleden een weekje naar Porto Ros geweest. Supermooi. En keivriendelijke mensen, alles is daar inderdaad veel goedkoper. En Porto Ros blijkt de badplaats van Slovenië te zijn. Daarna betekent letterlijk rozenhaven. En het ligt aan de Adriatische Zee. Ik vermoed dus ook niet zo ver van Italië. Het wordt het Monaco van Slovenië genoemd. Het is ook de plaats met een van de weinige zandstranden. En blijkbaar ook een populaire bestemming voor spa en wellness. Oh, heerlijk. Dat moet je tegen mij geen twee keer zeggen. En dat doen ze dan vooral met zeezout en modder dat daar in de buurt gewonnen wordt. Want het is daar blijkbaar heel erg bekend voor de zeezout en modderbaden en nog andere dingen die je daar allemaal mee kan doen tijdens een goede wellnessbehandeling. Dankjewel. En ik zie net nog een berichtje binnenkomen van, wie was het ook alweer? Koen, die op dit moment door Slovenië reist. Dus Koen, als je dit hoort, ik zou straks heel graag even met je bellen, als dat mag. Als ik je vakantie even mag onderbreken. Maar het zal wel, hè, want je bent ook aan het luisteren naar nostalgie. De Jacksons komen eraan met Blame It on the Boogie. En dit is Chris Rea. I Can Hear Your Heartbeat.

0: Jacksons.
1: Het grote nostalgiereisbureau.
0: Met heel veel enthousiaste berichten die binnenkomen over Slovenië. Frank Jacobs stuurt: goedemorgen. Enkel Slovenië doorgereden, maar wel verbaasd van de prachtige aangelegde autostrades. Dat heb ik daarnet ook al zien binnenkomen. Met het bericht daarbij, daar kunnen ze in België nog iets van leren. Het is een heel klein land trouwens in Slovenië. Kleiner dan België. Dankjewel, Frank. En beste nostalgie stuurt Lieselot Scholier. Slovenië is inderdaad nog altijd een verborgen parel. We verhuren reeds een jaar of drie onze vakantiewoning in Slovenië. En meer info vind je terug. Goed luisteren. Dan heb je meteen een plek om te logeren. Holidayhouseinslovenia.com of vakantiehuis Hisha Chulina. Ik heb het even gegoogeld, hè, hoe je dat moet uitspreken. Hisha Chulina, maar je schrijft het H-I-S-A en dan C-U-L-I-N-A. Op Facebook kan je dat terugvinden. Als je het wil hebben, dan kan ik het altijd wel via de app doorsturen. Dankjewel, Lieselot. En nog heel veel succes daar in Slovenië. Voorlopig nog niet zo bekend, maar ik heb toch de indruk dat dat serieus aan het veranderen is. En zeker na 2 uur, hè. Dat wil iedereen ernaartoe. Dus laat maar komen die reisverhalen. Deep Edge Mode heb ik nog voor jou. En dit zijn natuurlijk onze eigen Dinky Toys.

0: gaat daar druk worden, denk ik, in vakantiehuis. Hitja Cholina van België, die dat net doorstuurde. Alleen wat luisteraars hebben de link gevraagd. Dus hou jullie vast daar. Het grote reisbureau. En ik krijg al veel berichtjes binnen. Ja, wat zou er te winnen vallen met de reiskar? Ja, gewoon blijven luisteren, hè? Dan kom je daar vanzelf achter. Het is trouwens de laatste week dat je al die geweldige prijzen die we hier weggeven, die trips en die vouchers van Brussels Airlines en zo, dat je die voor jezelf kan winnen, want volgende week de grote trakteerweek. Dus alles wat we hier weggeven en wat jij kan winnen, win je voor iemand anders. Dus denk maar eens na over iemand waaraan je heel graag zo'n reisje of zo'n prijs cadeau zou doen. En ondertussen mogen die vakantieverhalen van Slovenië absoluut nog binnenkomen. In de Nostalgie-app kan je dat doen.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Vandaag wat meer bewolking, maar nog steeds een heerlijke temperatuur. Righiera.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
0: Nostalgie. Goedemorgen, het is 11:03. Het nieuws met Frankje Kallion. En ons land stuurt blijkbaar hulp naar Nederlands Limburg.
4: Ja, 3 brandweerzones uit Limburg sturen brandweerlieden en voertuigen naar Nederlands Limburg om de natuurbranden te helpen blussen. De brand brak eergisteren uit en is intussen onder controle. Maar de brandweerkorpsen uit ons land zijn wel nodig, omdat het nog altijd brandt. Blushelikopters hebben al bijna 900.000 liter water uit de Maas gehaald. Voorlopig worden ze vandaag niet ingezet. In Willebroek zijn 4 verdachten opgepakt voor drugshandel via sociale media platform Snapchat. Bij huiszoekingen nam de politie onder meer cocaïne, cannabis, cashgeld en materiaal om drugs te verpakken in beslag. 2 mannen van 23 en 27 zijn aangehouden door de onderzoeksrechter. Ze waren al bekend bij het gerecht voor eerdere drugsfeiten. De 2 anderen mochten na het verhoor weer naar huis. In Guatemala in Zuid-Amerika zijn zo'n 1700 inwoners geëvacueerd voor een mogelijke vulkaanuitbarsting. Dat meldt het Nationaal Rampencentrum. Gisteren werd ook het alarmniveau verhoogd naar code rood. Het gaat om de Fuego-vulkaan. Dat is de actiefste vulkaan in Zuid-Amerika. Sinds gisteren spuwt hij lava en enorme gas- en aspluimen.
1: Nostalgie weer.
4: Het is bewolkt met kans op lichte regen. In de namiddag krijgen we brede opklaringen en maxima tot 27 graden. Morgen vrij zonnig en 25 graden. Vrijdag vooral brede opklaringen bij 24 graden. Het weekend wordt zonnig met enkele hoge wolkenvelden en opnieuw warmer dan met maxima tot 30 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
5: Met Alexandra.

0: Just Another Day, dat is het nooit bij Nostalgie.
1: Het grote Nostalgie Reisbureau.
0: Elke dag is hier compleet anders. Elke dag een ander vakantiegevoel in reis rond de wereld. Met zoveel aangename verrassingen. Slovenië is er ook weer een, dat weet ik nu al na een goed uur. Ja, ik heb een paar dingen opgezocht. Het is onafhankelijk sinds 1991. Een van de veiligste landen van Europa blijkbaar ook. En er zitten wel flink wat bruine beren daar in de bossen. Misschien vertelt Kim Meijnaert daar nog iets over, want die is daar ook geweest. Wintersporten kan je er ook. Mooie skigebieden zijn er in Slovenië. En schansspringen is er erg populair. Het is dus ook een land voor de sportieve mens. En je hoort er deze folkloristische muziek. Hoppa. Jan Traats ontdekte twee zomers geleden zowel de Sloveense Alpen aan de kust. En een hoogtepunt voor hem was paragliden, de Lipizzaner-stoeterij. En een uitstap naar Triest in Italië. En wat hem ook opviel, hoe netjes en proper Slovenië is. Dat merk je pas, stuurt Jan, als je even de grens over bent geweest. Ja, en dat ritme dat wordt nog opgedreven, hè? Dan gaat het zo, hoppa. Joe. Love Slovenië.

0: Altijd geweldige Annie Lennox van Eurythmics. Ik zie vaak filmpjes op Instagram. Guests optredens die ze hier en daar doet. En dat, dat is nog altijd ongelooflijk. Samen met Aretha Franklin. Nostalgie. En we zitten in Slovenië, in de reis rond de wereld. En de mannen is iets opgevallen. Werner Wuit stuurt Slovenië is ook het land van de liefde, want er zit love in de naam. En dat stuurt ook Patrick de Kok. Slovenië is the only country with love in its name. Dankjewel. Dat is inderdaad dan een land waar het ook wel romantisch kan zijn, waarschijnlijk. Ik hoop trouwens over enkele minuten een babbeltje met Koen te doen, die nu op dit eigenste moment door Slovenië reist. En ik heb een lokale hit uit Jamaica, maar het werd een hele grote hit in 2004 dankzij de remix van Felix Jan Omi naar de Backstreet Boys.
1: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Het grote nostalgie

0: cheerleaders. Ik blijf het iets apart vinden, maar dit gaat niet echt over een cheerleader. Wel over zijn grootste supporter. En die heb je ook nodig in het leven natuurlijk. Omi hoorde je bij Nostalgie. En ik ga nu echt rechtstreeks naar Slovenië. Maar ik vind het zo tof als luisteraars Nostalgie meenemen op reis. Dat heeft ook Koen gedaan. Dag Koen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij zit ergens op een bankje nu in de hoofdstad van Slovenië. Vertel eens.
1: Ja, ik zit inderdaad voor het congresgebouw in Ljubljana. We zijn hier net aangekomen. En we gaan dan straks onze stadswandeling doen. En al de belangrijkste dingen gaan bezoeken. En een keer gaan verkennen.
0: Ja, inderdaad. Door Slovenië. En je bent al aan het meer van Bled geweest. Heb je mij gestuurd? Hoe was dat?
1: Ja, inderdaad. We zijn hier zondagavond aangekomen. En maandag zijn we eerst naar Koper en Piran geweest. Dat zijn twee kuststadjes, helemaal in het puntje van het land, helemaal beneden aan het water. Twee kuststadjes die heel mooi zijn, heel romantisch. En dan zijn we gisteren naar het meer van Bled geweest en een bootje genomen, de Pletna. Mm-hmm. Dat is eigenlijk dat je een roeier mee hebt, die
0: aan
1: de overkant van het meer vaart. En daar is er zo een kerkje dat je kunt bezoeken, een soort eilandje. En daar blijven zo 40 minuten en dan keer je terug naar het meer van Bled.
0: Ja, redelijk toeristisch, maar toch wel tof dan.
1: Ja, inderdaad. Dat is heel toeristisch. En je kan er ook niet echt in het water. Er zijn hele kleine inhammetjes, maar dat is niet echt aan te raden. Maar dan is het wel aan te raden om door te rijden van het meer van Bled naar het meer van Bohin. Dat is even mooi en veel minder toeristisch. En daar kan je wel in het water.
0: Ja.
1: Want daar zijn we in het water geweest en onze kleine dwergtekkel is mee en die heeft daar ook een beetje rondjes gezwommen.
0: Ah, heerlijk. Toffe verfrissing. En nu de hoofdstad ontdekken. Wat verwacht je ervan? Is daar niet te warm trouwens?
1: Het is inderdaad elke dag 37 graden.
0: Ja.
1: braden pakken, inderdaad.
0: Maar je bent dat al gewend van in België, hè, Koen?
1: Ja, dat is waar. Nu is daar aangenamer blijkbaar. Hè.
0: Ja, je gaat dus nu de hoofdstad ontdekken, Ljubljana. En waar ga je nog naartoe?
1: Achter Ljubljana gaan wij morgen gaan we de Tominkloof doen. En het was nog iets weer, de Tominkloof en...
0: Ja, het is vakantie. Leven van dag tot dag.
1: Ja. Zeg maar... waterval. Maar we genoteerd wat we
0: een waterval. Doen, maar, dat is altijd goed. Ja. In ieder geval, het klinkt goed. Ik denk dat je al enthousiast bent over Slovenië tot nu toe. Ook al ben je nog maar een paar dagen. Heb je trouwens aan het meer van Bled dat legendarische gebakje geproefd? Dat moest ik vragen van Kim Muilaert, die daar ook al geweest is.
1: Ah nee, we hebben inderdaad die grote... Ja, we hebben getwijfeld... Maar het was enorm warm voor taart eten. Ja, maar we hebben voor een eitje gekozen. We hebben de grote affiche gezien en we hebben opgezocht wat er allemaal in de taartje zat. Maar ja, we zijn nog niet weg. He.
0: Ja, het is de Kremzna Redzina blijkbaar daar aan het meer van Bled. En je bent in Ljubljana en daar hebben ze blijkbaar lekkere... ik weet niet hoe ik het moet uitspreken, Koen. Maar štrukli of zoiets. En dat zijn gekookte of gebakken deegrolletjes. Gevuld met zoete ingrediënten. Of het kan ook met zout zijn. Ze hebben daar blijkbaar heel veel varianten van. Dus als jullie alles daar ontdekt hebben, misschien jezelf eens trakteren op zo'n heerlijke deegrol. Alleen bedoel, een gebakken deegrol, hè? Niet een deegrol om je op de kop te slaan. Hè?
1: Nee. Dat hou je niet om.
0: Goed.
1: Maar een mooie overeenkomst.
0: Ja, hele fijne vakantie nog voor jullie daar. Dank je wel voor je bericht en ook tof dat je zelfs op je vakantie nog naar Nostalgie luistert. Hebben wij kunnen meegenieten van jouw ervaringen met Slovenië. Toffe dag nog daar, hè, Koen?
1: Geen probleem. Ja, dankjewel. Mag ik nog de groetjes doen aan mijn lieve schoonmama?
0: Doe maar. Ja, zo. Het gebeurt, voilà.
1: Ja, je zit op het puntje van haar stoel voor lieve wensen te krijgen en een dikke knuffel van haar alle...
0: Voilà. Dat is gebeurd.
1: Gewoon doen. Dus bij deze. Hey. Dankjewel.

0: Plezante muziek, het poetsen gaat ferm vlot, stuurt Petra Bolle in de Nostalgie-app. Ja, en ik denk dat het toch ook fijn is, zelfs als je aan het werk bent, dat je toch ook verwend wordt met nog een vakantiegevoel in deze reis rond de wereld. Daar straks trouwens bij Kim nog een koppel gehoord dat voor de 11e keer naar Zuid-Afrika vertrok. Compleet hun hart daar verloren. En benieuwd wie Ellen Petrie over enkele minuten vastgrabbelt voor een tof babbeltje voor vertrek. Dat horen we na Aha en de Sister Sledge.
1: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 3 plus 2 gratis op Nivea douche en deo.
2: 3 plus 2 gratis op Nivea? Top. Ik voel me nu al fris gewassen.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

0: 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
1: Dank u, ImoWeb!
2: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
3: Grote Nostalgie Reisbureau.
4: Met Alexandra.

0: Take On Me van AHA.
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: Ja, ja, we trekken weer naar de luchthaven, want daar staat Ellen klaar voor ons. In het gezelschap heb ik gehoord van een jonge reiziger. Ellen, bij wie sta jij nu?
2: Ik sta hier bij Dax, zij is 13 en de mama Heidi. En ik heb begrepen, Dax, dat jij helemaal alleen op vakantie vertrekt.
3: Ja, dat klopt.
2: Naar waar?
3: Naar Noorwegen.
2: Er zijn heel veel luisteraars die nu zoiets hebben. Wat doet een 13-jarige alleen in Noorwegen?
3: Ja, mijn onkel woont daar. En mijn ouders hebben al een heel drukke vakantie. Dus daarom ga ik alleen.
2: Maar het is niet hun eerste keer.
3: Nee, zeker niet. Ik ben er al vijf keer geweest, denk ik.
2: Ja, en het feit dat je alleen gaat, wil toch zeggen dat je echt wel naar daar wil gaan, hè?
3: Ja, het is mijn favoriete bestemming.
2: En waarom?
3: Ja, het is daar heel rustig. Heel mooi ook altijd. En je hebt er heel veel te doen. En ja, mijn familie zit daar. En ik zie die niet zo vaak.
2: Oké.
3: Daarom.
2: Zou je er ooit willen wonen?
3: Misschien.
2: Zeg, mama Heidi, 13 jaar. En zegt van, ik ga naar daar voor de rust en weet ik wat.
4: Ja.
2: Wie maakt dat mee dat de zon dat zegt?
4: Ik ben heel blij dat hij zijn familie daar heel graag ziet en dat hij er warm onthaald gaat worden. Maar het geeft wel wat stress voor de mama en de papa.
2: Toch?
4: Toch wel, ja. De vlieger, hè. Ja. Eens dat hij daar is, is het oké. Okay. Maar het vliegtuig, dat is even goed.
2: Ja, maar dat is mijn badje en zo, niet?
4: Ja, hij heeft een zakje met alles in. En, maar ja, je moet hem loslaten, hè. En dat is voor mij een probleem.
2: Ja, maar het is wel een mooie.
4: Een goede oefening.
2: Maar ga je zelf ook achter?
4: Nee, hij komt volgende week terug. En in augustus gaan we nog eens, want dan trouwt het nechtje die in Noorwegen woont.
2: En dan gaat hij ook weer mee.
4: En dan gaan we met z'n allen. En met de mama en de papa en oma en opa en iedereen.
2: Dus het is eigenlijk wel weer een mooi weerzien.
4: Zeker, zeker.
2: En we worden hier al direct.
4: Onkel Erwin uit Noorwegen.
2: Ja, voor de luisteraars, we zijn hier net aan het facetimen met onkel
4: Erwin.
2: Erwin. Voilà, kom eens hier.
4: Daar gaat hij dus naartoe.
2: Voilà, ze zijn hier al. Dus dat stelt u al gerust dat ze al naar de luchthaven onderweg zijn.
4: Zeker, zeker, zeker. Dat maakt mij heel comfortabel in mijn gevoel. Ja.
2: Ik zie dat jij dat goed gaat doen. Amuseer jij weer, jongen?
3: Ja, ga ik zeker doen. Doei, doei. Dank u.
0: Wat een coole gast die Dax, zeg. Helemaal alleen naar Noorwegen, naar zijn familie daar. En hij gaat er naartoe voor de rust. Fantastisch, dankjewel Ellen.
5: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
6: Schat, toon eens je foto van mij met die kwal.
5: Een souvenir van je congé? Check smartfoto.be.
1: Het grote nostalgie reisbureau.

0: Behalve natuurlijk als je goed Italiaans kan, mag je dat het sturen in de Nostalgie-app. Tiziano Ferro.
1: Straks bij Nostalgie.
2: Welkom in het land van Swenty Bolt.
0: Ik heb ooit gezegd dat fictief was. Fictief was. Maar Swenty Bolt blijkt echt te bestaan. En Cluzo, die zingt daarover na het nieuws.
3: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
5: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
7: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
6: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
8: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
9: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
8: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op Telenet. Net.be/ voor je zaak.
10: Code Yellow!
11: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis met een mini black and white day.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
2: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
3: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
2: Echt?
3: Echt waar?
0: Macri in Ronsen.
1: Nu verlengde solde.
0: In Ronsen of op macri.be.
4: Het wordt bloedheet deze zomer. Maar sommige verhalen zijn ijskoud. Verdwijningen, moorden, mysteries die blijven hangen. Duik deze zomer in de Strasse True Crime Podcast. Luister waar je wil, maar kijk over je schouder. Ontdek de True Crime Podcast via Luister in de app van Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen of Het Belang van Limburg.
5: Play Kinepolis presenteert een typisch Belgische zomer. Met films voor als het te warm is.
6: Amai, zo warm.
5: Of te koud.
6: Amai, zo koud.
5: Of te nat.
6: Amai, zo nat.
5: Of als het stormt, of hagelt, of als het sneeuwt. Ja, je weet dat nooit, hè, met die Belgische zomers.
6: Amai, maar hoeveel films zijn dat dan?
5: Ah, meer dan 700. En ook films die juist uit de cinema komen. Hmm. Zoals de nieuwste van Spielberg, Disclosure Day. Maar ook Mortal Kombat 2, hmm. Scary Movie 6, en de nieuwe Minions-film.
6: Amai, dat voorspelt veel goeds.
5: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet-tv-box.
7: Goedemiddag, het is 12:30. Het nieuws met Frankje Callion. En ons land stuurt hulp naar Nederlands-Limburg.
8: Ja, 3 brandweerzones uit Limburg sturen brandweerlieden en voertuigen naar Nederlands-Limburg om de natuurbranden te helpen blussen. De brand brak eergisteren uit en is intussen onder controle, maar de brandweerkorpsen uit ons land zijn wel nog nodig, omdat het nog altijd brandt. Blushelikopters hebben al bijna 900.000 liter water uit de Maas gehaald. Voorlopig worden ze vandaag niet ingezet. En nog in Nederland zijn sinds middernacht alle sluizen in de regio tussen Rotterdam en Den Haag gesloten. Dat is de eerste keer in de geschiedenis dat dit gebeurt. Aanleiding is de aanhoudende droogte. Er mag ook absoluut geen water meer opgepompt worden. Het is nog onduidelijk hoe lang de drastische maatregelen zullen duren. Maar één regenbui is niet genoeg om de waterpeilen weer op te krikken. In Vlaanderen staan de grondwaterpeilen op ruim 80% van de meetlocaties laag tot zeer laag. De Vlaamse Milieumaatschappij roept op om geen water te gebruiken als dat niet nodig is. En op de luchthaven van Leipzig in Duitsland heeft het vliegverkeer afgelopen nacht een tijdje stilgelegen door een drone boven de start- en landingsbaan, dat bevestigt de NAVO. De drone vloog in de buurt van een Oekraïns vliegtuig. Volgens de krant Bild ging het om een drone met mogelijk explosieven. Verschillende vliegtuigen werden omgeleid. Intussen is het luchtverkeer wel volledig hervat.
1: Nostalgie weer.
8: Vanmiddag nog bewolkt. Daarna krijgen we brede opklaringen en maximaal tot 27 graden. Morgen vrij zonnig en 25 graden. Vrijdag vooral brede opklaringen bij 24 graden. Het weekend wordt zonniger met enkele hoge wolkenvelden en ook opnieuw warmer dan met maximaal tot 30 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
7: Gelukkig geen drones boven de studio van Nostalgie. Nee. Ik vertrouw dat eerlijk gezegd niet, drones. Tegenwoordig ook als ik dat zie, dan denk ik, oh, wat is dat? Wat is die aan het filmen of zo? Ik vind het een raar gegeven aan het worden.
8: Klopt.
7: Ja. Veel te veel drones. Maar de reiskar, die kan wel passeren. Misschien zo meteen dan.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
9: Met Alexandra.

belangrijke plaats geworden deze zomer voor veel mensen. Er wordt niet alleen getwist, er wordt ook gegeten, gedronken en vooral veel gezwommen natuurlijk. Dire Straits. En die reiskaar is gepasseerd daarnet na 12 uur. Een voucher van Brussels Airlines kan van jou worden als je een reiskaar hebt gestuurd in de Nostalgie-app. Heel veel bestemmingen waar je naartoe kan met die €300. En ja, we gaan gewoon iemand opbellen en hopen dat hij dan oppakt. Ik ben zeer benieuwd.

0: Met Alessandro.
1: Hallo, met wie?
0: Met Alessandro.
1: Alessandro, je hebt alvast een prachtige naam. En wat heb jij gestuurd in de reiskar? Bedoel, in de nostalgie-app?
0: Ik heb prijskar gestuurd in de nostalgie-app.
1: In de reiskar. Inderdaad, dat was het enige woord dat we nodig hadden. En het is binnen, die voucher van Brussels Airlines. Blij?
0: Ja.
1: Alessandro,
0: ja, te kijken wat we ermee gaan doen. Hè?
1: Ik denk dat je daar een vliegtuigticket mee gaat boeken. Alessandro?
0: Ja, want waar is nog de vraag. Hè?
1: Ja, ik weet niet, Alessandro, dat klinkt een beetje Italiaans. Heb jij Italiaanse roots?
0: Nee. Mijn ouders waren gewoon fan van een Italiaanse naam.
1: Oké, en zou
0: maar misschien gaan we wel mee naar Italië gaan.
1: Ja, het zou kunnen. Er zijn heel veel bestemmingen waar je naartoe kan met die voucher van €300. En als je verder wil, dan kan je ook gewoon bijleggen. Hè. Kan ook allemaal, Alessandro. Heb je vakantie gehad?
0: Ja, het is zo. Nee, ik vertrek eigenlijk vrijdag.
1: Naar waar gaat de reis?
0: Ja, nu naar Duitsland met een auto, maar we zullen een keer moeten kijken of we dan een keer ergens anders naartoe kunnen gaan. Ook,
1: het zal zeker en vast zo zijn, want je hebt die voucher binnen. Ik wens je een fantastische reis naar Duitsland en binnenkort ook nog naar ergens anders dankzij Brussels Airlines.
0: Oké, super, dank u wel.
1: Fijne dag nog, proficiat.
0: Dank u, hetzelfde. Salutjes.
2: Luister en je bent op vakantie.

0: Caro wist het nog niet wat zijn bestemming wordt, zijn destiny. Met die voucher van €300 van Brussels Airlines. Toch een toffe prijs. Volgende week, trakteerweek in het grote Nostalgie Reisbureau. Je kan nog steeds elke dag fantastische trips winnen. Dus die vouchers van Brussels Airlines, verblijven in Europarks, een weekendje weg met de mobile home enzovoort. Alleen ben je dat niet voor jezelf, maar voor iemand waarvan je vindt dat hij het echt verdient. Als je ons volgt op Instagram, kan je daar ook al meespelen en laten weten voor wie jij dat zou willen doen. Zo'n tripje winnen. Nostalgie België, en dan zie je het meteen staan. Electric Light Orchestra, zo meteen. En Janet Jackson. En ja, blijf ook nog maar sturen, hè, verhalen over Slovenië. Kim Muilaert komt straks in het volgende uur ook nog haar avonturen in Slovenië uitleggen.
1: Het grote Nostalgie Reisbureau.

0: onmogelijk met al die toffe berichten in de Nostalgie-app.
1: Reis rond de wereld.
0: Nog altijd in Slovenië, een klein land, maar waar je heel veel kan ontdekken. Dat is me ondertussen al wel duidelijk geworden. Ook nog een bericht gekregen van Bart in de Nostalgie-app. En die stuurt de Logarska Dolina-vallei. In het noorden van Slovenië is dat blijkbaar. Vlak bij de grens met Oostenrijk. Dat is een absolute aanrader. Het is een beschermd natuurpark met de spectaculaire Rinka-waterval van 90 meter hoog. Ik hou van watervallen. Dus dat is bij mij altijd een topper. Prachtige wandelingen kan je daar ook doen. En heel veel outdoor-activiteiten. Dus Slovenië is echt ook wel voor mensen die een actieve vakantie willen en sportief zijn ingesteld. Het is een plek waar je de natuur van Slovenië op haar allermooist beleeft. Dus de Logarska Dolina-vallei in het noorden van Slovenië. En in Slovenië hebben ze natuurlijk ook hun popartiesten en hun hits. En vorig jaar waren dit bijvoorbeeld een paar heel succesvolle nummers in Slovenië. Dit is een Slovense R&B. Dit is dan weer meer Anton aus Tirol. Dit is volgens mij de Bart Peters van Slovenië. Ze zijn daar duidelijk van de ambiance in Slovenië. Ja, het is natuurlijk ook een land dat grenst aan verschillende andere landen. Oostenrijk, Duitsland en zo. Vandaar al die invloeden. Dit zijn Charles en Eddie. Would I Lie to You?

0: Roemeens. Het had ook Sloveens kunnen zijn. Niet zo ver van elkaar, die landen. Edward Maya en de zangeres was Vicky Jegolina. Grote hit geweest in 2009. En het is volgende week ook alweer de laatste keer dat onze treintipper gaat passeren.
1: Daar zijn we.
2: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
1: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
2: De treintipper met Christophe elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
3: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
2: Luister en je bent op vakantie.
4: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
4: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
4: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
5: En wat met de balletjes?
4: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Het grote Nostalgie-reisbureau.
7: Met Alexandra.

1990 was het hele grote hit voor London Beat. Reis rond de wereld, die heb ik nog nooit zo plezant gevonden. En het is ook super gemakkelijk natuurlijk. We pakken niet de koffers, dat is al een voordeel. En we moeten ook het vliegtuig niet nemen. Maar we komen zoveel te weten over al die verschillende landen. We zitten nog altijd in Slovenië. Ik belde daar straks met Koen en zijn gezin, die daar nu op reis zijn. En ik vroeg je, heb je de Kremna Redzina of de Kremšnita genoemd? Geproefd en hij stuurt nu, toch geproefd en super lekker. Ja, dat is dus een luchtig gebakje met krokant bladerdeeg, een dikke laag vanillecrème, daarboven slagroom en opnieuw bladerdeeg en poedersuiker. Een caloriebom, dat zou wel lekker zijn. Hoe zit het daar trouwens met het eten in Slovenië? Niet alleen over het zoet moeten we het hebben, hè, maar ook over de andere gerechten. Stuur maar eens door. Boys. Ik ben daar benieuwd naar, want dat is toch ook een van de factoren die je vakantie geslaagd maken of niet, hè? Als het eten daar lekker is. Boys, boys, boys. Dit is compleet iets anders.

Peter Frampton. Daarstraks zat Ellen Petrie nog op de luchthaven en deed een babbeltje met een jongen van 13 die alleen naar Noorwegen ging. Wel, dit is een hit uit Noorwegen. Ken je me nog? 1997. Espen Lind.

0: straks bij Nostalgie.
1: Terwijl het hier heel donker wordt in Antwerpen, zou er een regenbui opkomst zijn? Helen Oates zeker en vast wel.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Shh, luister.
4: Hey, kom op.
3: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
5: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan, nieuw, tweedehands of huren. Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dicar Motorhomes.
7: Welkom thuis.
8: Lenen bij Leeman.
9: Zeg Suzy, wat zit je nou zo op haar loge te zingen?
10: Ik zing aan het aftellen, Harry.
9: Aan het aftellen?
10: Ja, totdat je eens eindelijk begint met die werkjes die nog moeten gebeuren.
9: Maar Suzy toch?
11: De vakantie kan ook de perfecte tijd zijn om te werken aan je thuis. De perfecte financiering vind je op leemanskredieten.be.
12: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
11: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
13: Al sinds 1958 zorgt Deniwol er elke dag voor dat u kan genieten van de nachtrust die u verdient. Van matras of lattenbodem tot bokspring. Alles voor uw rustige nacht wordt bij ons zelf geproduceerd.
14: Ultiem slaapcomfort, Deniwol.
13: Slaapcomfort. Nu zomeracties tot 31 augustus. Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. En op deniwol.be.
1: Goedemiddag, het is bijna 1 voor 1. Het nieuws met Simon van Elslander. En blijkbaar test de politie een nieuwe drone tegen mensensmokkel, Simon.
15: Klopt, ja. 4 Oostkustpolitiezones testen een nieuwe zogenaamde fixed-wing drone in de strijd tegen mensensmokkel en illegale oversteken naar het Verenigd Koninkrijk. De drone kan met zijn vaste vleugels langdurig grote gebieden bereiken en zowel overdag als 's nachts worden ingezet boven de duinen en de kustlijn. De politie wil op die manier sneller mensensmokkelaars onderscheppen en transmigranten in nood tijdig opmerken. 2,5 maand na het begin van de ebola-uitbraak in het oosten van Congo noemt Artsen zonder Grenzen de situatie kritieker dan ooit. Met al meer dan 3600 bevestigde gevallen en bijna 1500 doden is het de grootste uitbraak ooit geregistreerd in het land. De epidemie verspreidt zich heel snel en vertoont nog geen enkel teken van een afname. De hulporganisatie pleit voor een veel snellere aanpak en betere opvolging van besmette contacten om verdere verspreiding te voorkomen. En Romelu Lukaku sluit vandaag nog niet aan op het trainingskamp van zijn voetbalclub Napoli. Volgens de Italiaanse club krijgt de Belgische topschutter nog enkele dagen extra vakantie na zijn deelname aan het WK met de Rode Duivels. Lukaku vertoefde de afgelopen dagen in België. Zijn afwezigheid zwengelt wel opnieuw de transfergeruchten aan. De relatie tussen de spits en de club is al langer wankel. Lukaku heeft bij Napoli nog een contract voor 1 jaar.
1: Benieuwd, wordt ongetwijfeld vervolgd.
15: Absoluut.
1: En dan het weer.
0: Nostalgie weer.
15: Ja, het is toch overwegend bewolkt nog met hier en daar een buitje en enkele opklaringen. Maxima tot 27 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna lokaal enkele wolken tot 25 graden. Vrijdag vooral brede opklaringen bij 24 graden. En het weekend wordt warmer en nog iets zonniger tot 30 graden. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
1: Ook zonder de zon af en toe blijft het wel zomer, hè?
15: Af en toe. Zeker, het is vakantie. Dus.
1: Ja. Ja, en heerlijke temperatuur.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
16: Met Alexandra.
1: En hoe zit dat als Kim Mellaert naar Slovenië trekt? Dat komen ze meteen te weten. Haar avonturen. Na Lubega en Daryl Hall.

0: Al eens gedanst, Kim, de mambo?
1: Oh, nee, eigenlijk niet.
0: Waar wordt dat eigenlijk gedanst? Waar is het land waar het meeste de mambo gedanst wordt?
1: Spaans? Spanje? Spaanstalige landen?
0: Dat is het Amerikaans is.
1: Ah, ja. Ja. Amai, ik ben bezig.
0: Maar daar zijn we niet nu.
2: Het grote nostalgiereisbureau.
0: Nog altijd in Slovenië. Nog eens oprecht dank voor alle toffe berichten die je al gestuurd hebt in de nostalgie. En onze Kim Meilert is daar ook geweest en nog niet lang geleden.
1: Nee, het was vorig jaar oktober. Het is daar dan nog aangename temperatuur trouwens. Als je iets in oktober zoekt, het was zo nog t-shirt weer eigenlijk. Maar echt, Alexandra, als je van natuur houdt... Wij zoeken altijd de natuur op, de stilte, waar je kan roadtrippen van het ene naar het andere. En je hebt daar alles. Want in het noorden zit je in de Alpen. Echt in de hoge bergen kan je bergwandelingen doen. Je hebt daar meren, je hebt watervallen. Je hebt grote grottencomplexen. Ik zou zeker, want je hebt veel keuze, ik zou de Skotjan-grotten aanraden.
0: Oké. Okay.
1: Die zijn gigantisch ook leuk met de kinderen. Bijvoorbeeld, daar is een ruimte van bijna meer dan 100 meter hoog, maar onder de grond, hè. Met stalactieten, stalagmieten. Dus
0: echt?
1: Je denkt dat wij grotten kennen, de grotten
0: ja,
1: van Han.
0: Als ik aan grotten denk, dan denk ik, krijg ik ook een beetje claustrofobie. Maar dat is dus
1: nee,
0: totaal niet.
1: Gigantisch, met zelfs rivieren ondergronds in die grotten. Dus dat is echt... Ja, dan word je zo overstelpt door... Wauw, is dit de natuur? Zo helemaal overweldigd. En wij hebben ook... Wel, ik zeg wij, maar het is te zeggen... Stefan heeft daar een bruine beer gezien. Stefan, mijn man.
0: Ja.
1: Want je hebt in het zuiden dan eerder van Slovenië nog een... grote populatie wilde bruine beren. Ja. Ze beschermen die heel hard, maar je kan daar wel wandelen gewoon. En wij horen op een bepaald moment een takje zo kraken. En Stefan liep wat voorop en die zegt zo... Kimmy, Kimmy, een bruine beer. Ik heb hem zien wegspringen. Dus die wou zich verstoppen voor ons. En dan hebben wij daar echt als twee onnozelaars nog een half uur staan staren van... Gaat hij tevoorschijn nog komen? En ik heb hem niet gezien. Hè. Oh, ik
0: die was
1: heb
0: waarschijnlijk al vijf kilometer verder, die
1: ja,
0: beer.
1: Ik denk het ook. Maar
0: dat
1: dus
0: zo geschrokken van jullie.
1: Je kan daar echt volledig alleen in de natuur wandelen en bruine beren gaan spotten.
0: Ja, meren zijn er ook. Het is ook wel een land echt voor sportieve mensen, lees ik in de nostalgie. Je kan daar van alles doen, hè?
1: Ja, ja, zeker. Ook paragliding of op het water, bootje varen, kajakken. Ja, echt voor natuurliefhebbers. Prachtig land.
0: Oké, okay, zoek het op. Slovenië is the place to be. Ja, dat was wel nog een verborgen parel, maar dat gaat voorbij zijn nu, hè? Na
1: iedereen gaat daar, hè, ja.
0: Iedereen gaat naar Slovenië. Trouwens... ik heb ook zo, ik vind het altijd fascinerend om dan op zoek te gaan naar de populaire sterren daar.
1: Ah, ja, ja.
0: De plaatselijke sterren.
1: Die ken ik niet.
0: Heb je iets gehoord al over de populairste popgroep al 30 jaar lang? Dus eigenlijk de Clouseau van Slovenië?
1: Nee, nee, nee.
0: Die heette Siddhartha. Dit is hun nieuwste single. Maar dit is nog redelijk braaf, maar ze hebben ook echt metal songs. En die vullen daar arenas, hè? Sportpaleizen van Slovenië.
1: Ja, maar nu je het zegt, de metal scene is heel groot in Slovenië. Je hebt daar ook een groot metal festival. Waar ze via de rivier op een luchtband, zeg maar, op de rivier richting het festival gaan.
0: Zeg.
1: Dat gebeurt daar elk jaar. Dat is ook een heel tof beeld.
0: Dus ook een land voor de metalliefhebbers. En onthou Siddhartha.
1: Siddhartha,
0: de popband van Slovenië.

0: altijd fijn om muziek te maken met een van je beste vrienden, zoals Clarence Clemens en Jackson Browne dat deden. Nostalgie, reis rond de wereld, nog heel even in Slovenië, en straks iets voor 2 uur. Komt er een nieuwe bestemming aan bij Tony Talboom. En je weet het, elke dag de 10 van Nostalgie. Rond een zomersthema spelen we dan 10 songs en jij kiest die mee. Morgen is staan een apero. Dus apero songs of songs over drank. Of iets wat je gewoon heel graag wil horen als je aan het aperitieven bent. Stuur door in de Nostalgie-app jouw favoriete apero song. En je weet het, je maakt kans op zo'n voucher van Smartphoto om een echt album van te maken van een van je meest geweldige vakanties. Het kan misschien ook in de toekomst een vakantie naar Slovenië worden. Komen eraan Bluff en Gijke en ook Leijers Michiels en Soul Sister.
1: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij 2 stuks van onder meer Axe en Dove, een set van 4 glazen rietjes,

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Nog steeds al volonté.
2: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
3: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
4: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
4: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
6: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
4: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
5: En wat met de balletjes?
4: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
7: Het wordt bloedheet deze zomer. Maar sommige verhalen zijn ijskoud. Verdwijningen, moorden, mysteries die blijven hangen. Duik deze zomer in de strafste True Crime podcasts. Luister waar je wil, maar kijk over je schouder. Ontdek de True Crime podcasts via Luister in de app van Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen of Het Belang van Limburg.
8: Play Kinepolis presenteert een typisch Belgische zomer. Met films voor als het te warm is.
9: Amai, zo warm.
8: Of te koud.
9: Amai, zo koud.
8: Of te nat.
9: Amai, zo nat.
8: Of als het stormt, of hagelt, of als het sneeuwt. Ja, je weet dat nooit, hè, met die Belgische zomers.
9: Amai, maar hoeveel films zijn dat dan?
8: Ah, meer dan 700. En ook films die juist uit de cinema komen. Hmm. Zoals de nieuwste van Spielberg, Disclosure Day. Maar ook Mortal Kombat 2, Scary Movie 6, en de nieuwe Minions film.
9: Amai, dat voorspelt veel goed.
8: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play. Of uw Telenet TV-box.

tof voor een tripje dichterbij in Zeeland. Dat was Bluff en Gijke Arnaert. En nog eventjes Slovenië doorkruisen. Ik heb nog een hele toffe tip meegekregen voor mensen die echt wel flinke wandelaars zijn. Het is de Juliana Trail. Die is opengegaan in 2019 en is blijkbaar al heel snel uitgegroeid tot een van de populairste wandelroutes van Europa. Bart van Hoof die heeft dat ook getipt. Heeft me er zelfs een heel artikel over doorgestuurd in de Nostalgie-app. Het is een wandelroute van ongeveer 270 kilometer. Dat zijn 16 etappes rond de Julische Alpen en het Nationaal Park Triglav. En wat heel tof is, je hoeft echt geen bergbeklimmer te zijn, want je wandelt meestal in de valleien en langs rivieren. Dat moet spectaculair mooi zijn. En dan kom je ook heel veel prachtige uitzichten tegen natuurlijk. En je passeert dorpjes, hele prachtige rivieren. Smaragdgroen zijn die blijkbaar, zoals de Socha. En natuurlijk ook het meer van Bled, waar we al eerder over gesproken hebben. Fijn om te doen als je Slovenië eigenlijk al stappend wil doorkruisen en ontdekken. Dankjewel Bart voor de tip. De Juliana Trail. And it is Foreigner. I want to know what love is.

0: De zomer van 2026. Samen rond de wereld met nostalgie. Nostalgie. En die legendarische clip van Like a Virgin van Madonna. Ik zag gisteren een filmpje van Jennifer Lopez op haar Insta. Ze had dat nagespeeld. Was duidelijk in Venetië. En ze heeft het er weer afgehaald. Waarom? Geen idee. Misschien kreeg ze een telefoontje van Madonna om te zeggen... Hey, ik ben de enige echte Like a Virgin. Kan allemaal. Ze komt er trouwens aan. Madonna, na Cheap Trick.
1: Bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
2: Het grote nostalgie reisbureau.
3: Met Alexandra.
4: Nostalgie. I want you to want me.

De clip werd dus nagespeeld door Jennifer Lopez. Ze heeft dat even gepost op haar Insta en er dan weer afgehaald. En nu zijn wij natuurlijk aan het speculeren waarom ze dat gedaan heeft. Misschien opzettelijk natuurlijk, dan valt dat nog meer op. Slovenië was super tof. We hadden het over de hoofdstad Ljubljana, waar we ook Koen belden, die daar op dit moment is. Het meer van Bled. We hadden het over bergen, meren, grotten. Daar vertelde Kim Muilaert nog over de zee. En een ongelofelijke, propere natuur. Dat onthoud ik ook over Slovenië. Het is een verborgen parel in Europa. En je kan er ook beren tegenkomen. Beren zijn daar ook. Want de man van Christophe. Nee, de man van Kim had er eentje gezien. Al was het maar een paar seconden. Hier is Amy McDonald.

0: Een van die singles waarop Robbie Williams zingt, hè? Dat doet toch de lead zingen, denk
1: ja,
0: ik.
1: Ja, denk ik ook wel.
0: Everything Changes van Take That. Dag Tony, ik heb het tuneje al gestart. Jij staat al met je dartspijltje in de aanslag.
1: Ja, ik wou net zeggen, zie wat je zegt, hè, want ik heb een pijltje vast.
0: Ik heb daar schrik van.
1: Nee.
0: Kom aan.
1: Ik ga dat gewoon naar de kaart gooien.
0: Smijt hem maar naar die kaart. En waar gaan we terechtkomen?
1: Kan je het al niet zien?
0: Ja, ik zie het.
1: Een zeer groot land.
0: Oh, the United States of America. Ik zie niet goed meer, maar daar heb ik nog wel duidelijk kunnen zien.
1: Ja.
0: Ja, dat wordt natuurlijk fenomenaal, hè. Zo groot.
1: Zeer veel mogelijkheden.
0: Ja, zeer veel mogelijkheden. Jouw reizen in Amerika, de Verenigde Staten. En vooral de toffe herinneringen. Stuur ze in de Nostalgie-app. Je gaat weten wat doen.
1: Ik denk het ook.
0: Nog een Amerikaan. Michael.

0: straks bij Nostalgie.
1: Zweden zijn we daar al geweest met het grote Nostalgie-reisbureau. Ja, zo meteen wel natuurlijk, voor 3 minuutjes toch, met deze van Roxette en The Look.
2: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis met een mini black and white deo gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op alle wasmiddelen van Dreft.
5: 1 plus 1 gratis op Dreft? Top. Er zal geen vlek meer te zien zijn.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
6: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
7: Dank u, ImoWeb!
8: Dorso. Ergonomisch slapen.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2:03. Het nieuws met Simon van Elslander. Een aantal werkzoekenden in Vlaanderen voor de tweede maand op rij gedaald.
9: Inderdaad, het gaat om iets meer dan 216.000 werkzoekenden in juli. Dat meldt de VDAB. En dat is een daling van 2% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. In juni daalden de cijfers voor het eerst in ruim 3,5 jaar. De Vlaamse werkzoekendengraad zakte daarmee van 6,8% vorig jaar naar 6,6% afgelopen maand. 50% van de ingeschreven werkzoekenden bestaat uit voormalige niet-beroepsactieve, 46% werkzoekenden met een uitkering en 4% zijn jongeren die net van school komen en op zoek zijn naar werk. In Zuid-Frankrijk, nabij Marseille, zijn afgelopen vrijdag een Belgische vader en zijn dochter zwaar gewond geraakt tijdens het parazeilen. Het touw van een parachute raakte los. De wind sleepte hen mee en ze kwamen hard neer op het grasveld. Hulpdiensten brachten de slachtoffers over naar een ziekenhuis in de buurt. De dochter liep meerdere wervelbreuken op en de vader houdt zware breuken aan de armen en polsen eraan over. Hij probeerde zijn dochter nog te beschermen. Hoe het touw kon loskomen is nog onduidelijk. En in een appartement in de Brugse Poort in Gent is vanmiddag een brand ontstaan. Het vuur brak uit op de tweede verdieping. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en kregen het vuur snel onder controle. Over eventuele gewonden of de oorzaak van de brand is voorlopig liever nog geen informatie.
0: Nostalgie weer.
9: Het is overwegend bewolkt nog, met hier en daar een buitje en enkele opklaringen. Maxima tot 27 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna lokaal enkele wolken tot 25 graden. Vrijdag vooral brede opklaringen bij 24 graden. Het weekend wordt warmer en iets zonniger tot 30 graden. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
10: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
0: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie-reisbureau.
11: Met Tony.

0: Veel Amerikanen deze namiddag, zo meteen ook, hè, want dan knalt Queen Bee uit je radio.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Het pijltje heeft de bestemming gekozen. We trekken samen naar de United States. Het land waar alles groter is. Ja, de auto's, de dromen, de porties. Ik heb daar één keer een large pizza besteld. Ik doe dat nooit meer. Ik kon daar echt een hele week van eten. Snelweg die rijdt, als je op de snelweg rijdt, dan is die zo recht en zo lang dat de horizon nooit dichterbij lijkt te komen. En waar een diner of een dinner om 2 uur 's nachts, zo moet ik het dan zeggen, gewoon nog open is. De jukebox die speelt dan ook nog. En een vrouw komt dan naar je toe met een notitieboekje en vraagt: What can I get you, honey? Laat die foto's, die tips en herinneringen maar komen. De Nostalgie-app staat helemaal voor je open.

radios en swimming in the pool. Daar ben ik sinds enkele weken ook opnieuw mee begonnen. Met zo te gaan zwemmen. Heerlijk met dit weer. Het is in een Olympisch zwembad en ik zit aan 5 baantjes. Dus Michael Phelps moet zich voorlopig nog geen zorgen maken. Rustig opbouwen, daar gaat het om. Zometeen ook met Bob Marley. Lekker relax. Reggae en dan wat USA-tips.

grote legende, hè, deze Bob Marley en de Wailers. Could You Be Loved? We gaan zo meteen meezingen met Hanson en Mbop. En we zijn onderweg in de Verenigde Staten. En de beste reisgids, dat zijn nog altijd onze luisteraars natuurlijk. En Steven uit Gent, die stuurde een reeks foto's van de Grand Canyon. Als je daar staat, dan voel je je heel klein in heel Amerika trouwens. Onderschat de afstanden niet, zegt hij erbij. Karen uit Hasselt neemt ons mee naar New Orleans, de Frenchman Street. Mag je daar niet laten liggen, want daar zijn de echte muzikanten volgens haar. Jazz, blues, soul, live, elke avond gratis op straat. Het moet zo leuk zijn, die sfeer. Dat is dus New Orleans. En dan een roadtrip langs de westkust met een huurauto waarbij je de grens met Mexico niet mag oversteken. Iedereen is fan van LA, Las Vegas en dergelijke. But I left my heart in San Diego. Dat stuurt Vanessa Vermeer. Ja, San Diego, misschien ook een plekje als je naar de States wil, dat je eens moet bezoeken daar. En dan nog eentje. Onze jongste zoon is geboren in Florida 17 jaar geleden. Mijn vrouw is er opgegroeid en wij hebben er 7 jaar gewoond. Dat komt van Kenneth van Geluwe. Ja, Kenneth, dan toch teruggekomen. Misschien is België dan nog net ietsje leuker, maar Amerika natuurlijk een fantastisch vakantieland. Dat merk ik aan de berichtjes die hier binnenkomen. Heb jij nog zo'n plek waarvan je denkt, daar moet iedereen ooit geweest zijn? Laat het ons weten via de Nostalgie-app. Misschien inspireer jij straks de volgende reiziger.

Suzanne en Freek en Als het avond is. En gisteren zaten we met het grote nostalgie-reisbureau nog in Mexico. Fantastische plek daar om heerlijk te relaxen. Daar gaat deze plaat over, hè? Acapulco. Kan je lekker genieten van elkaar, want dat is toch de bedoeling. Op vakantie je batterij opladen en van elkaar genieten. Dus leg je even in je denkbeeldige hangmat met zicht op zee. We gaan er samen naast toe met de Four Tops Loco in Acapulco. Heb je ondertussen ook nog Amerika-tips? Laat ze komen via de app.

0: Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: IKEA-tip van de week.
2: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
7: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
8: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
9: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
8: Echt?
9: Echt waar?
10: Macri in Ronsen.
11: Nu verleng de solde.
10: In Ronsen of op macri.be.

Blackbox en Right on Time. En straks moet je ook op tijd proberen te zijn, want de reiskaart die gaat ook nog passeren. En daar kan je een verblijf in Nieuwpoort mee winnen in het Dun Hotel met een heerlijk ontbijt. En volgende week gaan we ook nog reizen weggeven, maar dan is het de grote trakteerweek van het grote Nostalgie Reisbureau. En dan kan je een reis winnen voor iemand, niet voor jezelf dus, maar wel om iemand mee te trakteren. Niet alleen hier op de radio, maar ook op onze social media, op Instagram. Op 12 augustus zoek je de wedstrijdpost op Instagram en daaronder zet je dan aan wie en waarom je een voucher van Brussels Airlines wil schenken. En zo gaan we toch proberen om zoveel mogelijk mensen deze zomer op reis te sturen. Dus doe zeker mee volgende week met onze grote trakteerweek. Zometeen Roots Syndicate, leuke meezinger, Mockingbird Hill en dit is Bonnie Tyler, It's a Heartache.

Eentje om vrolijk van te worden. Deze Roots Syndicate Mockingbird heel zo meteen Phil Collins. En die leuke tips over de USA, die blijven hier binnenstromen. Wat heerlijk toch? Gaan we er nog een paar bij uit de app. Eentje van Koen van Parijs. Niemand die er ook geweest is, heeft dit ooit tegengesproken. Grand Canyon is grand, maar Bryce Canyon in Utah is de allermooiste. En dat is een enorme variatie, zo zegt hij. Amerikanen zelf vinden dit ook. Grand Canyon moet je gezien hebben, maar naar Bryce keer je sowieso terug. Dankjewel voor deze tip, Koen. En dan nog eentje van Yvonne de Bakker. Minnesota, de staat van de 10.000 meren, ijsvissen in de winter. Prachtige natuur. Dancing with Wolves is opgenomen in een uitgestrekte vlakte waar je stil van wordt. Ik heb die film gezien, dat is inderdaad prachtig. Er komt geen einde aan die horizon. Mooie vakanties doorgebracht bij mijn vader zaliger. Uitstappen gemaakt naar naburige staten met uiteenlopende landschappen en veel bezienswaardigheden. Je zit er midden in vroeger Indianenland. Kortom, een deel van Amerika om u tegen te zeggen, om nooit te vergeten. Dankjewel Yvonne de Bakker voor dit berichtje. Oh, ik lees ze zo graag, hè. Jullie tips. Het is alsof ik echt in Amerika zit vandaag. Ik ga ervan genieten van degenen die nog gaan komen. De Nostalgie-app staat helemaal open.

0: geen licht nodig, gewoon de muziek en dansen in het donker met de Bas zometeen.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japanse.
3: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Oh, yellow.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 3 voor 3. Nieuws met Simon van Elslander. En de politie test een nieuwe drone tegen mensensmokkel.
2: Klopt, 4 Oostkustpolitiezones testen een nieuwe zogenaamde fixed-wing drone in de strijd tegen mensensmokkel en illegale oversteken naar het Verenigd Koninkrijk. De drone kan met zijn vaste vleugels langdurig grote gebieden bereiken. En zowel overdag als 's nachts worden ingezet boven de duinen en de kustlijn. Op die manier wil de politie sneller mensensmokkelaars onderscheppen en transmigranten in nood tijdig opmerken. Het aantal werkzoekenden in Vlaanderen daalt voor de 2e maand op rij. Het gaat om iets meer dan 216.000 werkzoekenden in juli. Dat meldt de VDAB. En dat is een daling van 2% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. In juni daalde de cijfer voor het eerst in ruim 3,5 jaar. En die positieve trend zet zich nu dus door. 50% van de ingeschreven werkzoekenden bestaat uit voormalig niet-beroepsactieve, 46% werkzoekenden met een uitkering en 4% zijn jongeren die net van school komen en op zoek zijn naar een job. In Zuid-Frankrijk, nabij Marseille, zijn afgelopen vrijdag liever een Belgische vader en zijn dochter zwaar gewond geraakt tijdens het parazeilen. Het touw van een parachute raakte los. De wind sleepte hen mee en ze kwamen hard neer op een grasveld. Hulpdiensten brachten de slachtoffers over naar een ziekenhuis in de buurt. De dochter liep meerdere wervelbreuken op. De vader houdt zware breuken aan de armen en polsen over. Hij probeerde zijn dochter nog te beschermen. Hoe het touw los kon komen, is nog onduidelijk.
3: Nostalgie. Weer.
2: Op de meeste plaatsen nog bewolkt. Het klaart wel op vanaf de kust. Maxima tot 27 graden. Morgen eerst vrij zonnig. Daarna lokaal enkele wolken tot 25 graden. Vrijdag vooral brede opklaringen bij 24 graden. Het weekend wordt warmer en iets zonniger tot 30 graden. En meer nieuws lees je in de app van Nieuwsblad.
3: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
4: Met Tony.

Jennifer Lopez, If You Had My Love. Zometeen Simply Red, Money's Too Tight to Mention. Ja, geen reisbureau vandaag of geen reisbrochure nodig vandaag. Maar tips recht uit de eerste hand. Dit zijn jullie Amerika-aanraders. Ik kreeg een berichtje van Sander uit Antwerpen. Die was vorig jaar nog in San Francisco. Zijn tip, neem de kabeltram naar Fisherman's Wharf. Eet een bol clam chowder. Spreek ik dat zo goed uit, Sander? Dat is ook wordt geserveerd in een uitgehold brood aan het water. Klinkt toeristisch, is toeristisch, maar het is gewoon ook heel lekker. En je doet het maar één keer. Nathalie uit Leuven die zegt onze mooiste herinnering aan Amerika. Een willekeurige diner ergens in Utah. We waren de enige vreemdelingen. De eigenaar vroeg waar we vandaan kwamen. We zeiden België. Wacht even, zei hij. Hij verdween naar de keuken. Kwam terug met een biertje voor de Belgians. Zei hij. Best beer in the world. Dat heeft hij ergens gelezen natuurlijk. We hebben hem niet tegengesproken, kan ik geloven. Bedankt voor dat berichtje, Nathalie. En dan, we zijn al twee keer naar de Verenigde Staten gereisd. De eerste keer was onze huwelijksreis na corona in 2022. We zijn beide Disney-fans en hebben toen Walt Disney World gedaan voor 9 dagen en daarna Universal Studios. Heerlijk, ik ben daar ook geweest. Dat is zo zot daar. En de tweede keer was het in 2023 als tweede huwelijk. Reis. Vlak na ons huwelijksfeest dit keer deden we de andere kant. We bezochten Los Angeles, Hollywood en de nabijgelegen Disney World. Ook Las Vegas was een verplichte stop. Ik ben goochelaar in bijberoep en aangezien Las Vegas de goochelstad is, moesten we dat wel gezien hebben. Tot slot reden we door de prachtige natuur rond de Grand Canyon. Het was een onvergetelijke reis. We zitten nog vol mooie herinneringen ervan en zullen zeker nog teruggaan. Stef van der Ouwermeulen stuurde dat en die heeft ook nog een hele reeks mooie foto's meegestuurd. Stef, het ziet er fantastisch uit. Bedankt om dat allemaal door te sturen en met ons te delen. Jouw foto's komen zeker op onze grote kaart terecht. Wat heb jij nog te vertellen? Jouw mooiste uitzicht, leukste diner, verborgen parel of strafste omweg? We verzamelen ze allemaal vandaag. Stuur jouw Amerika-tips via de Nostalgie-app.

0: Metropolis en Roxanne. En straks een hit uit de 80's waar duizenden luisteraars eerst dachten dat hij gezongen werd door een man. Maar dat was dus niet zo. Komt eraan naar Whitney Houston en John Newman.
1: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Happy! Birthday!
4: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
3: Dank u!
5: Play Kinepolis presenteert een typisch Belgische zomer. Met films voor als het te warm is.
6: Amai, zo warm.
5: Of te koud.
6: Amai, zo koud.
5: Of te nat.
6: Amai, zo nat.
5: Of als het stormt, of hagelt, of als het sneeuwt. Ja, je weet dat nooit, hè, met die Belgische zomers.
6: Amai, maar hoeveel films zijn dat dan?
5: Ah, meer dan 700. En ook films die juist uit de cinema komen. Hmm. Zoals de nieuwste van Spielberg, Disclosure Day. Maar ook Mortal Kombat 2, Scary Movie 6, en de nieuwe Minions film.
6: Amai, dat voorspelt veel goed.
5: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play. Of uw Telenet TV-box.

volgende zomerhit staat hier ook al klaar. Alan Theo en No Olvidarás. Goedemiddag. Een herkenbare stem, ja, dat is goud waard. Hè? Maar destijds dachten de duizenden radioluisteraars dat er een man aan het zingen was. Dus dat was eigenlijk Kim Carnes. Ze staat bekend om haar extreem hese, rauwe stemgeluid. Omdat zij in 1981 bij het groot publiek nog niet zo bekend was, dachten heel wat luisteraars van de radiostations in het begin dat de nieuwe single van de Britse rocker Rod Stewart op de radio te horen was. Ja, ook een manier om op te vallen natuurlijk. Hè? Zeer geslaagd zelfs, want dit werd de grootste hit van Kim Carnes. Blijft ook een zeer goede natuurlijk. Je hoort hem bij Nostalgie, Betty Davis Eyes.

0: heerlijke zomerhit van Alan Theo.
1: Het grote nostalgiereisbureau.
0: En we zitten vandaag in de USA. Dat is ook het ideale land voor een roadtrip. Daar valt onderweg wel altijd iets te zien. Zo stuur je eraf uit Gent. We hebben 2 weken gereden op Route 66. Wat je niet verwacht, de verlaten stukken zijn het mooist. Oude motels die al 30 jaar dicht zijn. Roestige benzinestations. Een stad die ooit bestond en nu alleen nog een bord heeft. Magisch. Het was alsof we door een filmset reden. Ja, we gaan dat nu ook doen. Met z'n allen door zo'n filmset rijden. Hou je klaar? We zijn onderweg met de Blues Brothers en veel muziek natuurlijk. Everybody needs somebody to love.

0: natuurlijk ook nog wel eens naartoe. Jamaica, Kingston Town, UB40. Beautiful Day, een van mijn favoriete U2-hits. Ik ben blij dat ik die zo meteen nog eens mag draaien voor jou. En deze zomer hebben we een leuk nieuw programma voor jou bedacht.
1: De 10 van Nostalgie.
0: Je kan zelf de playlist samenstellen. We doen dat elke dag tussen 9 en 10. De 10 van Nostalgie. En morgen is dat de Apro Top 10. Welke plaat mag volgens jou absoluut niet ontbreken als de glazen klinken en de hapjes op tafel staan? Want ik krijg daar altijd direct honger van. Hè. Laat het weten via de Nostalgie-app. De 10 beste Apro platen. En morgen luisteren we samen naar tussen 9 en 10 hier bij Nostalgie natuurlijk.
1: De

0: Ascoltai Nostalgia.
1: Het is Ricky Martin die ons komt aanmoedigen om op vakantie te vertrekken. Alhoewel, het is ook een voetbalplaat natuurlijk. La Copa de la Vida, zo meteen.
2: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
3: Al sinds 1958 zorgt Deniwol er elke dag voor dat u kan genieten van de nachtrust die u verdient. Van matras of lattenbodem tot bokspring. Alles voor uw rustige nacht wordt bij ons zelf geproduceerd.
4: Ultiem slaapcomfort, Deniwol, Deniwol.
3: Het ultieme slaapcomfort.
4: Deniwol.
3: Nu zomeracties tot 31 augustus. Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. En op deniwol.be.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 3:45. Het nieuws met Simon van Elslander. Een drone met explosieven ontmanteld op Duitse luchthaven Leipzig.
5: Klopt, op de luchthaven werd afgelopen nacht een ontmantelde bom gevonden nabij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een ontmijningsdienst kon de ontsteker verwijderen. Door het incident werd het vliegverkeer urenlang stilgelegd. Een DHL-vrachtvliegtuig botste tijdens een doorstart ook met een onbekend object, maar kon veilig landen in Hannover. Omdat Leipzig een belangrijke transportknooppunt is voor de NAVO en het leger, sluit de Oekraïense ambassadeur Russische sabotage niet uit. Het Duitse parket onderzoekt nu de zaak. In een magazijn achter een woning in het Kempense Mol heeft de federale politie een drugslabo opgerold. Daar werd olie omgezet naar de drug Crystal Meth. Speuters vielen binnen na een tip en troffen ter plaatse ook afgewerkte drugs aan. 3 personen werden opgepakt. De onderzoeksrechter besliste om twee mannen aan te houden. De bewoonster van het pand is vrij onder voorwaarden. De civiele bescherming heeft de site intussen opgeruimd. En inwoners van de fusiegemeente Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht hebben massaal meegedacht over een nieuwe naam voor hun koepelgemeente. Ruim 3500 inwoners dienden samen bijna 5000 voorstellen in. Een burgerpanel filtert al die inzendingen nu tot een shortlist van maximaal 5 namen. In het najaar mogen de inwoners vanaf 16 jaar dan stemmen op de nieuwe naam. En tegen het einde van het jaar moet de definitieve naam bekend zijn. De 13 deelgemeenten behouden wel gewoon hun eigen naam.
0: Nostalgie weer.
5: Afwisselend opklaringen en wolken. Lokaal kans op een bui, maxima tot 27 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna meer bewolking tot 25 graden. Vrijdag vooral brede opklaringen bij 24 graden. Het weekend wordt warmer en ook iets zonniger tot 30 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
6: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
0: Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie Reisbureau.
7: Met Tony.

0: Mariah Carey is de volgende hier en dat is die diva die geen tijd kent, hè?
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: En waar je ook de tijd vergeet, dat is in het Dun Hotel in Nieuwpoort. Ergens in dit uur, ik ga nog niet zeggen wanneer natuurlijk, hoor je dit geluid, onze reiskar. En op dat moment moet je maar één ding doen, dat is de Nostalgie-app openen en reiskar sturen, dat is alles. En dan kan je dus een verblijf in het Dun Hotel winnen. Zee, stilte, een ontbijttafel waar je niet weet waar eerst beginnen. Het kan allemaal van jou zijn, dus gewoon goed opletten.

0: Alvaro Soler, ja, Dune Hotel, zeer gewild. Ik zie al heel veel reiskar in de Nostalgie-app, maar ook ijskar. Oké, het is allemaal goed hoor. Reiskar is eigenlijk het juiste woord. Ja, nu sturen, dat is nog veel te vroeg natuurlijk. Pas als je de reiskar hoort voorbij komen. Wie je zo meteen al zeker gaat horen, dat is Steve Miller, maar ook Barry White, You're the First, the Last, My Everything.
1: Nog steeds à volonté.
2: This is a muscle van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

blijft toch gewoon goed, hè? Deze van Barry White. You're the first, the last, my everything. En vandaag is het echt wel doodnormaal dat artiesten doorbreken via social media. En straks hoor je een van de allereerste die dat deed. Lang voor TikTok en Instagram bestonden. En nu, Clouseau. Ja, morgen staan die op een gloednieuw festival in Antwerpen aan de Kokerelkaai. Muziek aan het water. Met onder meer ook Laura Tesoro op de affiche. Het begint allemaal om 4 uur. En Clouseau gaat daar natuurlijk hun grootste hit zingen. Zoals deze hier, Nobelprijs.

0: Steven uit de Roeselaar die stuurde... Hoorde ik daar reiskar? Steven nog niet hoor. Ze blijft lang weg vandaag, ik weet het. Maar zeker alert blijven.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: Wie weet win je straks een verblijf in het Dune Hotel. Wie je wel gaat horen, dat is Lily Allen. In 2005 had ze geen platencontract, geen manager, geen budget. Maar Lily had wel een MySpace-pagina. Ken je dat nog, MySpace? En daarop postte ze gewoon haar demo's. Binnen de kortste keren heeft ze honderdduizenden volgers. Platenlabels beginnen te bellen. Ze tekent een contract. En dit hier wordt haar allereerste single. Meteen nummer 1 in het Verenigd Koninkrijk. En daarmee was ze toch wel een van de allereerste artiesten ter wereld die zo doorbrak. Niet via de radio, niet via televisie, niet via een talentenjacht, maar gewoon via het internet. Op die manier is Lily Allen een pionier.

0: Allen en Smile. En voor het einde van dit uur tover ik ook nog een grote glimlach op je gezicht. Blijf in de buurt van je nostalgie-app voor de reiskar. Die komt nog voor het einde van dit uur langs dus. En je kan een verblijf in het Dun Hotel winnen. Wie je ook gaat horen is Hathaway en Donna Summer.
1: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
2: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
3: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
1: Luister en je bent op vakantie. Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 5 plus 1 gratis op Aquarius.
4: 5 plus 1 gratis? Top. Laat die dorstlessers maar komen.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan, nieuw, tweedehands of huren. Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Diekar Motorhomes. Welkom.

0: service.
1: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrivoor in Ronsen. Hè? Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost. Hè?
0: Echt?
1: Echt waar?
2: Macri in Ronsen.
3: Nu verleng de solde.
2: In Ronsen of op macri.be.

0: Ik blijf dit zo'n zalige plaat vinden van Donna Summer en The State of Independence. Zo meteen gaan we rocken met de Rolling Stones. Maar eerst gaan we natuurlijk iemand opbellen, want de reiskar is gepasseerd. Als jij een reiskaart hebt gestuurd en de telefoon gaat over, opnemen met het juiste woord graag. En dat is reiskar, hè? Niet de ijskar, zoals we vaak.
1: Ik ben met Sophie.
0: Dag Sophie.
1: Hallo, Sophie.
0: Wat zeg je?
1: Ik zei net nog eens hallo.
0: Ja, en wat moet je eigenlijk zeggen?
1: Reiskar.
0: Ja. Sorry, Sophie, dat ik zo bij je kom binnenvallen. Het is hier Tony van Nostalgie. Goedemiddag.
1: Ja,
0: zeg, heb jij al vakantie gehad?
1: Ja, we zijn 2 weken geleden op reis geweest.
0: Oké, okay, en naar waar?
1: China.
0: Naar China?
1: Naar China.
0: Amai, oké. Okay. Ja. En was het tof?
1: Het was heel tof, maar ja. We zijn nu toe, aangezien dat het een vermoeiende reis was, aan een weekendje ontvangen.
0: Dat heb jij mooi gedraaid. Ik wou vragen, ja, zeg, als je zo naar China bent geweest, is de zee dan nog genoeg voor jou? Maar blijkbaar wel dus.
1: Ja, zeker.
0: Oké, okay. Zeg, wat is het strafste wat je daar gezien hebt in China?
1: Ik vond de Avatar Mountains wel heel mooi, waar de Avatar opgenomen is.
0: Oké.
1: Okay. Maar het beetje vervelendste was dat iedereen daar ongemerkt foto's van u neemt.
0: Oké.
1: Okay. Dus als blanke persoon zit je daar...
0: Word je daar heel veel gefotografeerd?
1: Ja.
0: Maar dan moet je je een beetje superster voelen, hè?
1: Ja, voilà. Maar ik begrijp dat ze dat soms vervelend vinden.
0: Oké, okay, maar ik ga jou nu een dun hotelverblijf wegschenken met een heerlijk ontbijt erbij. Laat ook even weten hoe het geweest is daar, hè?
1: Ja, dat ga ik zeker doen.
0: Oké, okay, geniet ervan. Bye-bye.
1: Dankjewel.
2: Luister en je bent op vakantie.

0: straks bij Nostalgie.
1: Ja, daar waren we begin deze week nog, hè, met het grote nostalgiereisbureau in Egypte. En zo meteen nog eens met de Bengals.
2: Zeg de Vos.
3: Ja, Limes.
2: Wat gooien we straks op de barbecue?
3: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
2: Een goeie visje.
3: Of een lekkere langoustine.
2: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie. Dat is
4: de Vos Limes.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Dorso. Ergonomisch slapen.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 3:05. Het nieuws met Simon van Elslander. Een vrouw steekt 4 mannen neer met een schaar in hartje Londen.
7: Ja, dat gebeurde in de drukke uitgaanswijd Covent Garden. Het gaat om een 47-jarige vrouw. De slachtoffers, 4 mannen tussen 34 en 52 jaar oud, zijn met steekwonden overgebracht naar het ziekenhuis. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De verdachte kon kort na de feiten worden opgepakt. Ze wordt in verdenking gesteld van bezit van een verboden wapen en mishandeling. De politie vermoedt dat het incident verband houdt met psychische problemen. Op de Duitse luchthaven Leipzig is afgelopen nacht een drone met explosieven gevonden nabij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Ontmijningsdiensten onderzochten het toestel met een bomrobot en troffen een vermoedelijke ontsteker en een explosief mengsel van nitraten en benzine aan. Het vliegverkeer werd 2 uur stilgelegd. Ook liep een DHL-vrachtvliegtuig lichte schade op na een botsing met een nog onbekend vliegend object. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide incidenten. En wielrennen. Jonathan Milan pakt een hattrick in de Ronde van Polen. De Italiaanse kampioen snelde naar zijn 3e ritzege op rij. In de hectische slotkilometer bleef Milan er uiterst koelbloedig en hield hij de Brit Noah Hobbs af in de spurt. Onze landgenoot Gerben Thijssen eindigde op de 7e plaats en door zijn 3-op-3 blijft de Italiaan van Lidl Trek uiteraard ook stevig aan de leiding in het algemeen klassement.
0: Nostalgie weer.
7: Afwisselend opklaringen en wolken, lokaal ook kans op een bui, maxima tot 27 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna meer bewolking tot 25 graden. Vrijdag vooral brede opklaringen bij 24 graden. Het weekend wordt warmer en ook iets zonniger tot 30 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie reisbureau
4: met Tony.

0: ook weer zeer mooie foto's in onze nostalgie-app over de USA vandaag. Want daar zitten we dus, hè. Met het grote nostalgie-reisbureau. Vrijdag openen ze de Lokerse feest. Ik was erbij en het was meer dan goed. Diana Ross zo meteen bij ons over de vloer.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: En de laatste tips over de USA, die krijg je ook nog in dit uur. Oproep aan alle luisteraars die nog weetjes, herinneringen hebben. Stuur ze door met de nostalgie-app. En straks horen we ook weer de avonturen van Ellen Petrie op Brussels Airport. Dat gebeurt dus ook nog dit uur. En dan nu Miss Diana Ross.

0: hij speelde dit ook op Werchter. Hè. Dat was in 2010. En dan begon het echt te regenen. Alsof hij het besteld had. Dat is pure prinsmagie. En als je wil, je kan daar ook nog filmpjes van terugvinden op YouTube. Ja, want er waren toen ook al smartphones met fototoestellen. En ja, kon ook al filmen natuurlijk. Dus voilà, allemaal gefilmd door aanwezigen. En zo is dat legendarisch moment dus terug te vinden op YouTube. Straks de Kreuners. En Bruno Mars, die gaat zingen over iets wat ik zeer graag doe als ik met vakantie ben. Gewoon niks. De Lazy Song.
1: Nog steeds aan volonté.
2: This is a mussele van Lynch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden. Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Het wordt bloedheet deze zomer. Maar sommige verhalen zijn ijskoud. Verdwijningen, moorden, mysteries die blijven hangen. Duik deze zomer in de strafste True Crime podcasts. Luister waar je wil, maar kijk over je schouder. Ontdek de True Crime podcast via Luister in de app van Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen of Het Belang van Limburg.
4: Play Kinepolis presenteert een typisch Belgische zomer. Met films voor als het te warm is.
5: Amai, zo warm.
4: Of te koud.
5: Amai, zo koud.
4: Of te nat.
5: Amai, zo nat.
4: Of als het stormt, of hagelt, of als het sneeuwt. Ja, je weet dat nooit, hè, met die Belgische zomers.
5: Amai, maar hoeveel films zijn dat dan?
4: Ah, meer dan 700. En ook films die juist uit de cinema komen. Mm. Zoals de nieuwste van Spielberg, Disclosure Day. Maar ook Mortal Kombat 2, mm. Scary Movie 6, en de nieuwe Minions film.
5: Amai, dat voorspelt veel goeds.
4: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
6: Het grote nostalgie reisbureau

0: Nou, mijn favoriete bezigheid op vakantie. Hè. Gewoon niks doen. Bruno Mars en The Lazy Song. En nog een van mijn favoriete dingen op vakantie. Dat is het aperitief maken.
1: Het grote nostalgiereisbureau.
0: En ook drinken natuurlijk. Hè. Ik krijg ondertussen ook nog heel wat leuke suggesties binnen voor het team van Nostalgie. Morgen tussen 9 en 10 doen we Aperoplaten. Ik weet het, ja, dan is het nog een beetje te vroeg voor een aperitief. Maar de muziek die kan er natuurlijk wel bij. Dit kregen we bijvoorbeeld binnen van Yannick. Natuurlijk vind ik dat lekker. Witte rum, ananas en kokosromen en veel ijs. Mm. En nog een leuke van Erik uit Holsbeek. Kokomo van de Beach Boys. Komt trouwens uit die film Cocktail met Tom Cruise. Zeer leuke suggesties. Heb jij ook nog ideeën? Laat ze maar komen voor de 10 van Nostalgie. Dat kan allemaal via onze app natuurlijk. Daar is iedereen welkom. Ook als je nog iets te vertellen hebt over de USA of iets anders, laat van je horen via de Nostalgie-app. En dan laat Michael Jackson nu hier even zijn hondje uit, zo te horen. Dit is Thriller, zometeen ook Coco Jumbo van Mr. President.

0: Note. Ach, daar hou ik ze van. Mr. President was dit en Coco Jumbo zo meteen. Blondie en Call Me.
1: Met Petri.
0: Zit in zijn zesde week, dus ja, ik denk dat ze al heel wat kilometers heeft afgelegd. Lukt het nog, Ellen?
2: Ja, ik voel het inderdaad al aan mijn voeten, dus ik ben even gaan zitten. Ik zit hier buiten, rustig op het bankje met Katrien en Paulien. En jullie gaan ergens ver weg, want je hebt hier een gigantische rugzak aan.
3: Ja, wij gaan naar Namibië.
2: Wauw.
3: Als gezin, een beetje een afsluiter. De laatste keer waarschijnlijk dat de kinderen allemaal meegaan als gezinsuitstap met vijf.
2: Oh.
3: Dat is wel heel leuk.
2: Ja. En ben je bijna zeker dat de laatste keer is?
3: Ik denk dat de laatste keer. Dat we met vijf zijn, is bijna zeker. Want twee wonen er eigenlijk al niet meer thuis.
2: Zeg, Pauline, ik kom even bij jou. Je bent de dochter. Mm-hmm. Waarom gaan jullie naar daar, naar Namibië?
4: Mijn papa wil al heel lang.
2: Oh.
4: Hij houdt van verre reizen.
2: Yeah.
4: En om de 2-3 jaar sparen we. En dan gaan we met ons allemaal naar daar.
2: Heb je op iets speciaal voorzien? Heb je iets meegenomen?
4: Ja, ik heb zelf een sjaal mee. Allee, ja, als ik het niet voor dat we gaan moeten opstaan, misschien voor zo'n safari of zo, dan wil ik toch voorbereid zijn en niet ziek terugkomen.
2: Je zegt voor misschien voor een safari. Je weet eigenlijk echt niet wat er gaat gebeuren.
4: Gaan met een ballon gaan vliegen, dat weet ik. Voilà. Dat is wel heel leuk.
2: Ja, maar het kan zijn dat je zegt, mama en papa regelen alles. Ik ga gewoon mee en we zien wel.
4: Ja, dus eigenlijk een beetje wel zo.
2: Dat kinderlijke toe.
4: Ja, wel, ja, want ik ga ook binnenkort nog een keer naar Zweden. Dat heb ik helemaal zelf uitgezet. Stippeld, dus daar weet ik alles van. Maar nu heb ik het... Nee.
2: Ik ga nog eens even terug naar Katrien, de mama. Wat is voor jou een goede vakantie?
3: Gewoon samen zijn. Gewoon samen zijn. En dat de kinderen erbij zijn en dat iedereen zich amuseert.
2: Ja, dat is de mama heeft dat, hè.
3: Ja,
2: als de kinderen en familie gelukkig...
3: Ja, dat is waar. Dan is dat zo.
2: En maak jij dan ook foto's of een fotoboek achteraf van al die mooie reizen?
3: De papa maakt een fotoboek. En hij is daar heel rap in. Meestal is die op 1-2 maanden helemaal klaar.
2: Geniet in ieder geval van jullie.
3: We gaan dat doen.
2: Reis met vijf.
3: Ja, dank u wel.
2: En ik hoop voor u dat het niet te koud is.
4: Nee,
2: en dat je de reis van uw leven hebt.
4: Zeker weten.
2: Zeker met je ouders.
4: Ja, komt goed.
2: Koester dan maar.
4: Dankjewel.
1: Ellen Petri, live vanop Brussels Airport. Luister en je bent op vakantie.
5: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
6: Schat, toon eens die foto van mij met die kwal.
5: Een souvenir van je congé?

0: Beetje een tripje naar Amerika dus. Straks de laatste USA-tips. En onze Alexandra, die is daar ooit de ramptoerist gaan uithangen. Daar hoor je straks ook nog alles over. En ik heb heerlijke eties voor je klaarstaan van Level 42. En daarna naar buiten met de Dinky Toys.
1: En... Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Out in the Streets. En daar trekken we nu ook naartoe, maar dan in de USA.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: Met nog een tip die komt van Lode uit Leuven, kwam toe in onze nostalgie-app. Yellowstone is overweldigend, maar de echte tip is het rijden erdoor bij zonsopgang. Ik zag magische mistnevels en zelfs bisons die rustig de weg oversteken. De wekker zetten is dus de moeite waard. Zeker en vast, vroeg opstaan op reis, dat is altijd zeer mooi. En dan maak je dingen mee die je anders niet meemaakt. En Alexandra, ja, die is ook al een paar keer in Amerika geweest. En wat heeft hij daar meegemaakt, zeg?
2: In september 1997 ging ik naar Florida. En de eerste stop was Miami. Waar een kleine 2 maanden daarvoor iets verschrikkelijks was gebeurd. Want de modeontwerper Gianni Versace werd neergeschoten op de trappen van zijn villa aan Ocean Drive, de beroemde boulevard aan het water, die ik ook wel kende van Amerikaanse televisieseries. Maar nu wilde ik daar natuurlijk vooral naartoe om dat huis van Versace te zien, want we zijn natuurlijk ook een beetje ramptoeristen. Dus we wandelden er naartoe en plots stond ik aan de stoep van zijn villa en het eerste wat ik zag waren bloedsporen. De sporen van de plek waar hij werd neergeschoten, wat ik totaal niet verwacht had. Ik dacht, dat zal wel weer allemaal netjes opgekuist zijn. Maar nee, blijkbaar blijft dat heel gemakkelijk in die stenen zitten en krijgen ze dat er niet uit. Dus ik vond dat echt onwezenlijk om dat bloed te zien van Gianni Versace. En die ochtend is daar nog lang blijven hangen, want heel veel toeristen hebben dat toen gezien, die bloedsporen. Om positief te eindigen, nu is alles verdwenen. De villa is gerestaureerd. Het is nu een luxe hotel en een restaurant. Dus als je wil, kan je gaan logeren in de Versace Mansion in Miami. Ik denk dat ik nog een beetje ga sparen. En wie weet, dwaalt de geest van Versace daar ook nog ergens rond.
0: Oké, nu heb ik al heel veel zin om daar te gaan logeren. Maar toch bedankt voor de tip, Alexandra. Ja, USA, jullie tips waren natuurlijk goud waard. En de foto's in de app waanzinnig mooi. Morgenochtend opnieuw een kans voor een finale plaats om een reis te winnen naar Malta en Gozo. Dus zet zeker je wekker. En straks hier bij Nostalgie, Kylie, Seal, Ed Sheeran en Supertramp, die zitten al zeker in de playlist.

0: Dorso.
1: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
0: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten. En geloof me, mijn rug die voelt dat elke ochtend.
2: Dat wil ik ook.
0: Ja, zeker nu je extra voordelen krijgt bij je bezoek in de Dorso-winkel.
3: Dorso, ergonomisch slapen.
4: Het is uw linkeroor hier, hè.
5: En uw rechteroor.
4: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
5: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
4: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
5: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
4: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
5: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
4: Ja, ja. Het kan anders.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
1: Dank u, ImoWeb!
2: Kiezen voor een Veloci e-bike. Dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
3: Al je Napster downloads uit de Nilly's terug horen? Luister naar Nostalgie 90s en Nilly's via onze app of op nostalgie.be.
4: Nostalgie. Goedenavond, bijna 2 voor 6, nieuws met Simon van Elslander. Een voetganger is overleden na een aanrijding met een kustram. Het gebeurde op de Koninklijke Baan in Bredene deze namiddag. Meer details over de identiteit van het slachtoffer zijn nog niet bekend. Door het ongeval is de Koninklijke Baan afgesloten en ligt het tramverkeer stil tussen het station van Oostende en De Haan. Vervoermaatschappij De Lijn zet shuttlebussen in voor de gestrande reizigers. In de drukke uitgaanswijd Covent Garden in Londen heeft een 47-jarige vrouw vanmiddag 4 mannen neergestoken met een schaar. De slachtoffers, 4 mannen tussen 34 en 52 jaar oud, zijn met steekwonden overgebracht naar het ziekenhuis. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De verdachte kon kort na de feiten worden opgepakt. Ze wordt in verdenking gesteld van het bezit van een verboden wapen en mishandeling. De politie vermoedt dat het incident verband houdt met psychische problemen. En je kan vanaf morgen opnieuw zwemmen in het recreatiedomein Sport Vlaanderen Hofstade. Gisteren gold er nog een preventief zwemverbod omdat er blauwalgen in het water waren aangetroffen. Dat kan leiden tot huiduitslag en maag- en darmklachten. Uit de nieuwste wateranalyses van vandaag blijkt dat de waterkwaliteit intussen weer volledig voldoet aan de normen, waardoor bezoekers opnieuw veilig het water in mogen. En sport. In de Tour de France Femme heeft Demi Vollering de 5e etappe gewonnen. Na een pittige rit over 8 hellingen naar Belleville-en-Beaujolais versloeg de Nederlandse in een sprint met 3 Kasia Nyujandoma en gele trui Marlen Reusser. Het drietal reed in de absolute finale weg uit een uitgedund favorietengroepje. Titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot en Anna van der Breggen kregen een nieuwe tik en verloren ruim 2 minuten.
3: Nostalgie weer.
4: Vanavond zijn er in het oosten van het land nog enkele lokale buien mogelijk. Daarna brede opklaringen tot 18 graden vanavond. Morgen eerst vrij zonnig, daarna meer bewolking tot 25 graden. Vrijdag vooral brede opklaringen bij 24 graden. Het weekend wordt warmer en ook iets zonniger tot 30 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van Nieuwsblad.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
1: DSM Keukens.
0: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
3: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
2: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 € voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
4: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
5: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
6: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
5: Echt?
6: Echt waar?
0: Maakrie in Ronsen.
4: Nu verleng de solde.
0: In Ronsen of op maakrie.be.
4: Al sinds 1958 zorgt Deniwol er elke dag voor dat u kan genieten van de nachtrust die u verdient. Van matras of lattenbodem tot bokspring. Alles voor uw rustige nacht wordt bij ons zelf geproduceerd.
7: Ultiem slaapcomfort, Deniwol, Deniwol.
4: Het ultieme slaapcomfort.
7: Deniwol.
4: Nu zomeracties tot 31 augustus. Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. En op deniwol.be.
8: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.

0: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
4: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.

0: Goedenavond, 2 voor 7, het nieuws met Simon van Elslander. Een 60er is overleden na een aanrijding door een kustram. Het gebeurde deze namiddag in Bredene. Een 64-jarige man kwam daarbij om het leven. Het ongeval gebeurde rond 4:15 op een oversteekplaats langs de Koninklijke Baan. Alle hulp kwam te laat voor de voetganger. Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt de precieze omstandigheden. Het tramverkeer lag door het incident zo'n 2 uur stil tussen Oostende en De Haan, maar is inmiddels hervat via 1 spoor met lichte vertragingen. In het Kempense Mol is een vrouw besmet geraakt met tekenencefalitis na een tekenbeet. Het agentschap Zorg bevestigt het geval, maar benadrukt dat de ziekte erg zeldzaam blijft in onze kontrijen. Met 4 meldingen in Vlaanderen dit jaar is er volgens de overheidsdienst geen sprake van een opmars. Al roept de gemeente Mol wandelaars op voorzichtig te zijn. Het agentschap adviseert om na een natuurwandeling steeds grondig op tekenbeten te controleren. Sport. Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Tour de France Femme gewonnen. Na 140 kilometer van Masson naar Beaujolais was de Nederlandse de snelste in een sprint met 3. Voor gele truitdraagster Marlen Reusser en Kasia Nijadoma. Door haar overwinning nadert Vollering in het algemeen klassement tot op 12 seconden van Reusser. Titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot kreeg opnieuw een flinke opdoffer. Ze verloor ruim 2,5 minuut.
1: Nostalgie weer.
0: Vanavond zijn er in het oosten van het land nog enkele lokale buien mogelijk. Daarna brede opklaringen tot 18 graden vanavond. Morgen eerst vrij zonnig, daarna meer bewolking tot 25 graden. Vrijdag vooral brede opklaringen bij 24 graden. Het weekend wordt warmer en ook iets zonniger tot 30 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
1: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan, nieuw, tweedehands of huren. Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Diekar Motorhomes.
2: Welkom thuis.

0: me back.
1: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
2: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
3: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag. Nostalgie.
1: Luister en je bent op vakantie.
4: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
5: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
5: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
6: En wat met de balletjes?
5: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: You know, say that I miss no me, I go blame. I keep on bum bam. Take the man that say that I miss no me, stamp somewhere down the lane.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goede avond. Duitsland start een terreuronderzoek nadat er gisteravond een drone met explosieven is gevonden op de luchthaven van Leipzig. Dat is een van de belangrijkste luchthavens van Europa. De drone lag vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. En niemand weet waar die drone vandaan kwam. Journalist Rob van Erck.
2: Volgens de eerste screenings gaat het om Semtex. En dat is een zeer krachtig explosief dat door militairen en in de mijnbouw wordt gebruikt. Maar dat is een explosief dat je niet zelf kan maken. Dat wordt in een fabriek gemaakt volgens een geheim recept. En velen wijzen er daarom op dat ze denken dat er hier militairen achter zitten.
1: De Duitse antiterreurdienst sluit een politiek motief daarom niet uit. In Bredene aan de kust is een man van 64 om het leven gekomen nadat hij werd aangereden door een kustram op een oversteekplaats. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Je hoort Stijn Biebouw van de politie.
3: Het gaat om een voetganger die de tramsporen gekruist heeft en daarbij gegrepen is door de kustram. Jammerlijk genoeg hebben we moeten vaststellen met dodelijke afloop. De precieze omstandigheden zijn op dit moment nog onduidelijk. Nu zal de context van het ongeval voorwerp uitmaken van verder onderzoek en zal het parket zijn werk doen om te kijken wat de precieze omstandigheden van de gebeurtenissen zijn.
1: Op de tram zelf raakte niemand gewond. In Nederland zijn de sluizen rond Rotterdam gesloten door te lage waterstanden. Dat melden Nederlandse media. Door de sluizen dicht te houden wil de regering het water zo lang mogelijk in de regio houden. Het is nog maar de eerste keer dat ze dat doen. Ook in de Rijn in Duitsland en de Donau in Hongarije staat het waterpeil erg laag door de aanhoudende droogte. En tennis dan. Zizou Berks heeft zich geplaatst voor de 16e finales van het tennistoernooi in het Canadese Montreal. Hij haalde het in 3 sets van een Argentijn. Het werd 3-6, 6-3 en 6-2. Vanavond en vannacht klaart het overal op, minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook warmer.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Duitsland start een terreuronderzoek nadat er gisteravond een drone met explosieven is gevonden op de luchthaven van Leipzig. Dat is een van de belangrijkste luchthavens van Europa. De drone lag vlakbij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Niemand weet waar die drone vandaan kwam. Journalist Rob van Erk.
2: Volgens de eerste screenings gaat het om Semtex. En dat is een zeer krachtig explosief dat door militairen en in de mijnbouw wordt gebruikt. Maar dat is een explosief dat je niet zelf kan maken. Dat wordt in een fabriek gemaakt volgens een geheim recept. En velen wijzen er daarom op dat ze denken dat er hier militairen achter zitten.
1: De Duitse antiterreurdienst sluit een politiek motief daarom niet uit. Verschillende Joodse organisaties nemen formele afstand van de Antwerpse rabbijn Moshe Friedman. Die vindt dat besnijdenissen enkel uitgevoerd mogen worden door erkende artsen. Het Antwerpse parket opende enkele jaren geleden een onderzoek naar illegale besnijdenissen bij baby's in de Joodse gemeenschap. Friedman diende ook klachten in tegen Amerikaans president Trump, omdat de VS zich gemengd zou hebben in dat onderzoek. Onder meer Amerikaans ambassadeur Bill White haalde uit naar Friedman en noemde hem een bedrieger. En dan nog voetbal. Union-verdediger Ross Sykes valt enkele maanden uit door een blessure. Dat meldt de club zelf op sociale media. In de wedstrijd van Union gisteren tegen het Noorse Bodo Glimt kwam Sykes slecht neer en ontwrichtte daarbij zijn sleutelbeen. Hij is vandaag geopereerd en zal de start van de Belgische competitie dit weekend dus missen. Vanavond en vannacht klaart het overal op, minimaal rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maximaal tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook warmer.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goeie avond. In Antwerpen is de Pride begonnen. Dat is het feest van de LGBTQ+ gemeenschap. En die Pride is nog altijd nodig. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een bevraging van VTM Nieuws. 45% van de mannen voelt zich ongemakkelijk bij transgenders. Dus een man die vrouw is geworden of omgekeerd. Journaliste Hannelore Simoens.
2: Vrouwen zijn een pak toleranter dan mannen bij mannen. Zit toch nog, ja, die... Is het die manosfeer ergens, die invloed daarvan, die Andrew Tate, manfluencers, die meespelen? We zien ook wel dat die religieus-conservatieve hoek nog meespeelt. Maar je ziet algemeen bij mannen een pak minder verdraagzaamheid dan bij vrouwen in elk geval.
1: Meer dan 20% van de mannen zegt ook dat ze het ongemakkelijk vinden als twee mannen hand in hand wandelen. In Leuven is een man van 75 aangereden door een bus van de lijn aan het station. De man raakte zwaar gewond aan zijn benen. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. De buschauffeur legde alvast een negatieve alcoholtest af. Het is niet de eerste keer dat er een zwaar ongeval gebeurt aan het busstation van Leuven. 2 jaar geleden kwam een vrouw van 27 om het leven, ook nadat ze daar werd aangereden door een bus. In Mol in de Antwerpse Kempen is een synthetisch drugslab ontdekt voor crystal meth, dat meldt het parket. Crystal meth is een erg verslavende harddrug. De politie vond het lab in een magazijn in een tuin. De twee bewoners van het huis zijn aangehouden. Het gaat om iemand van 35 en iemand van 39. Het lab is intussen ontruimd. Iran en Oman hebben naar eigen zeggen een akkoord bereikt over een vaarroute in de straat van Hormuz. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Al betekent dat niet meteen dat de zeestraat weer open gaat. Iran zegt dat dat pas gebeurt als de VS ingaat op een aantal eisen van Iran. Het akkoord is nog niet helemaal rond. Na het nieuws over het mogelijke akkoord is de goudprijs opnieuw de hoogte ingeschoten. En voetbal-vicekampioen Union moet verdediger Ross Sykes enkele maanden missen door een schouderblessure. Dat meldt de club zelf op sociale media. In de kwalificatiewedstrijd voor de Champions League gisteren tegen het Noorse Bodo Glimt ontwrichtte Sykes zijn sleutelbeen. Hij werd vandaag geopereerd en zal de start van de Belgische competitie dit weekend dus missen. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook warmer.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music.